lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

generaties on hetzelfde roer. Van bij de Marne en de Vierten Oer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur. Radio.

maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

Voor stovitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. Het termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag want mij.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

was de oas waar je me geest aan de voet van het licht. Op dat paad smel en glister, mij de zee zat ik bij.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Olvoeren.
1: Jelle Seubering met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyad ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

net.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Jazz Time.
1: Goedemiddag, beste jazzluisteraars. Dit is Otto Vleeshouwer met het maandags jazzprogramma Jazz Time bij Radio Spannenburg. Aflevering 145 van zondag 11 oktober 2026. De techniek wordt verzorgd door Cy Butcher.

Nogmaals, goedemiddag jazzvrienden. Ik ben dit eerste uur van Jazztime begonnen met die fabelachtige band van Count Basie. De titel van het nummer was Back to the Apple van zijn album Not Now, I Tell You When. Over Nelson begon al op zijn 11e jaar met saxofoon spelen. En in 1959 verscheen zijn debuutalbum dat het begin werd met een veelbelovende carrière. Het album heette Meet Oliver Nelson, met Nelson op tenor, Kenny Dorham trompet, Ray Bryant piano, Wendell Marshall bass en Art Taylor drums. Jams and Jellies.

Het quintet van Oliver Nelson. Zo rond 1980 kreeg pianist Oscar Peterson een tape over een jonge gitarist uit Toronto, Eine Lorna Losky, 25 jaar nog maar. Hij ging luisteren en was zo geïmponeerd dat hij impresario Norman Granz het advies gaf om een plaat van deze jongeman te maken. Aldus geschiedde op 15 april 1980 in Toronto. En het resultaat hoort u nu. Lorna Losky op gitaar, Kieran Overs aan de bas en Joe Bensa drums. Die mooie compositie van John Coltrane, Giant Steps.

0: Voor dampende jazz uit het gouden tijdperk stemt u af op Jazztime bij Radio Spannenburg.
1: In 1960 maakte tenorist Tina Brooks met zijn quintet een aantal opnamen die uitgegeven werd onder de naam The Complete Blue Note Recordings of the Tina Brooks Quintets. Die opnames zijn later door sound engineer Rudy van Gelder geheel geremasterd en opnieuw uitgebracht. Back to the Tracks luidde de nieuwe titel. Tina Brooks tenor, Blue Mitchell trompet, Kenny Drew piano, Paul Chambers bass en Art Taylor drums. Het quintet van Tina Brooks met de Ruby en de Pearl.

Pianist Barry Green is een jazzpianist van uitzonderlijke klasse. In 1994 maakte hij het album The Place to Be. Het nummer dat ik u laat horen is het titelstuk. En dat speelt Barry Green helemaal solo. The Place to Be, Barry Green.

Tijdens de 10 jaar dat vibrofonist Bill Jackson verbonden was aan het label Pablo van impresario Norman Granch, nam hij nogal veel albums op, waaronder Soul Root. Dit album was ook daarom van belang omdat het bijdroeg aan de comeback van pianist Gene Harris, die enigszins in de vergetelheid was geraakt aan zijn periode met de Three Sounds. Bill Jackson en Gene Harris met bassist Ray Brown en drummer Mickey Roker met de D. Jackson Blues.

Mel Jackson en Gene Harris. En we blijven nog even bij Ray Brown en Gene Harris. Want deze twee muzikanten raakten zeer gecharmeerd van het spel van Terrence Ralph Moore, toen ze met hem samenspeelden in de big band van Gene Harris. Op hun cd Moore Makes Four spelen ze diverse klassieke standards, zoals het bekende Bye Bye Blackbird. Ray Brown, Gene Harris, drummer Jeff Hamilton en Terrence Ralph Moore.

Billie Holiday, The Unforgettable Lady Day. Een compilatiealbum uit de jaren 1959-1960... waarop Lady Day werd begeleid door pianist Jimmy Rolls, bassist John Simmons, gitarist Barney Kessel, altist Benny Carter, trompetist Harry Edison en drummer Larry Bunker. Please don't talk about me when I'm gone. Als je een plaat opzet van Johnny Hodges, dan weet je waarschijnlijk wel wat je hoopt te horen. Dat typische Johnny Hodges geluid, dat heerlijke klagende geluid. De muzikanten op dit album baden beslist geen nieuwe wegen, maar daar gaat het even niet om. Fijne muziek met zoen, en daar draait het om. Johnny Hodges, omringd door coryfeeën als Ben Webster, Roy Eldridge, Billy Strayhorn en Jamie Wood bijvoorbeeld. The Saturday Night Afternoon Blues.

Johnny Hodges. Even een kleine verspreking corrigeren. Het was gewoon de Saturday Afternoon Blues. Leo Parker was korte tijd de toonaangevende baritonsaxofonist van de stille bebop en maakte deel uit van het legendarische orkest van Billy Eckstine. Hij raakte begin 50er jaren enigszins het beeld omdat hij overstapte op rhythm and blues, maar hij pakte zich enigszins in 1961 met de opname van het album Let Me Tell You About It, waarop hij trouwens werd ondersteund door een aantal zeer onbekende muzikanten die ik daarom even laat voor wat ze waren. U hoort het sextet van Leo Parker met Blue Leo, waarna we die weer even tussenuit gaan voor het nieuws. Daarna ben ik weer bij u terug voor nog een uur fijne jazzmuziek. Tot zo!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

U bent weer terug voor het tweede uur van Jazz Time, luistervrienden. En ik ben begonnen met het trio van Horace Palen, met bassist Mats Finding en drummer Ed Thigpen. Het betrof een opname uit 1997 uit Kopenhagen. En het nummer heette Us Free. Twee door de wol geverfde jazzmuzikanten die in een soort muzikaal gesprek duetten spelen op bekende jazzstandards. En dan heb ik het over tenorist Jason Pearson en bassist Ron Carter. Twee mannen die al sinds 1990 samenwerkten en diverse duoplaten hebben uitgebracht. Het album dat ze in 2016 maakten heet Chemistry en laat ze opnieuw samenspelen in een zorgvuldig samengestelde reeks jazz standards. Hoort Jason Pearson en Ron Carter in Young and Foolish.

Joosten Persson en Rod Carter. En dan kom ik voor het volgende nummer weer uit bij onze grote vriend Frank Rosolino. Een trombonist die zijn bekendheid verwierf als solist bij het Stan Kenton Orkest bij de Lighthouse All-Stars van Howard Rumsey. Maar met wie heeft deze grote muzikant eigenlijk niet gespeeld? U hoort hem nu met pianist Louis van Dijk, bassist Chuck Scholz en drummer John Engels. Frank Rosolino met Autumn Leaves.

Autumn Leaves, Frank Rosolino en het trio van Louis van Dijk. Modern Touch is een compilatiealbum van twee LP's onder leiding van pianist arrangeur Marty Page. Beide albums zijn opgenomen in 1959 en betreffen een combinatie van jazz standards en musical nummers. U hoort onder andere altist Art Pepper en vibrafonist Victor Feldman. De big band van Marty Page met It Don't Mean a Thing.

De Big Band van Marty Paich. Charlie Parker was zonder twijfel een van de grondleggers van de bebop. Tezamen met Dizzy Gillespie en Bud Powell bijvoorbeeld. Hij wordt door vrijwel iedereen die iets met jazz te maken heeft beschouwd als de beste en meest geniale artiest uit de jazzhistorie. We kennen natuurlijk allemaal zijn treurige levensgeschiedenis. En vooral mij al op zijn 34ste stierf. Ik laat hem u nu horen in een kwartetbezetting. Met pianist Al Garner, bassist Josh Tucker en drummer Harold West. Een opname uit 1947. Cool Blues.

Dit was zangeres Barry Stallings, live at the Village Vanguard. En ze verkeerde in een uitstekende vorm en werd eveneens uitstekend begeleid door haar vaste pianist Eric Reed, bassist Vincent Archer, drummer Carl Allen, maar in het bijzonder door tenor Ron Blake, die het geheel nog eens van een bijzondere kleur voorzag. Mary Stallings met I Love Being Here With You. Pianist Red Carland zal ongetwijfeld herinnerd blijven om zijn spel bij het klassieke Miles Davis Quintet. Op zijn album Red in Bluesville uit 1959 speelt hij met zijn eigen trio. Bassist Sam Jones en drummer Art Taylor, Your Red Wagon.

Brett Garland. De laatste opname van baritonsaxofonist Serge Jalouf als leider was tevens zijn beste. Blue Serge is een opname in kwartetbezetting met pianist Sonny Clark, bassist Leroy Fedeker en de Philly Joe Jones. Het kwartet van Serge Jalouf met How About You.

Overal is Bud Shank kunnen we natuurlijk boeken vol schrijven. Gespeeld bij Stan Kenton, bij Jerry Mulligan, Shorty Rogers, bij de Lighthouse All-Stars, maar vooral veel met terrorist Bob Cooper en drummer Shelly Man bijvoorbeeld. En bovendien vormde hij jarenlang een erg fameus kwartet met Ray Brown, Jeff Hamilton en Lorena Almeida, de LA 4. De volgende opname is er een met pianist Claude Williamson, bassist Don Prell en drummer Chuck Flores, die trouwens opleiding had gekregen van Shelly Man. Bud Shank en zijn mannen met Carioca.

De geweldig goede gitarist Joshua Breakstone was erg gecharmeerd van de muziek van Art Blakey en his Jazz Messengers. Hij maakte daarom een cd met de naam Children of Art. Een passende keuze voor een eerbetoon en tevens een herinnering aan Blakey's muziek. En ook de gevolgen van diens 100ste verjaardag. Gitarist Joshua Breakstone was dus Martin Wind en drummer Elliot Sigmund met het succesnummer van Benny Golson, Stablemates.

Dat was gitarist Joshua Breakstone. En dan zijn we helaas alweer toe aan het laatste nummer van vanmiddag, luisteraars. Technicus Cy Butcher en ik hopen dat u genoten heeft van ons programma. En dat u de volgende keer, dat is 8 november, ook weer wilt aanschuiven. Wij wensen u nog een prettige voortzetting van deze zondag. En sluiten af met het nummer van een album in 1957, The Coop. The Music of Bob Cooper. Met onder andere naast Bob Cooper mensen als Frank Rosolino, Colty Condoli, Victor Feldman en Mel Lewis. Somebody Loves Me. Tot de volgende keer. Keep swinging. Dag.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spamburg Spot op 11 oktober 2022. En wat hebben we in deze programma tot om 4 voor het jaar? We volgen de voetbalclubs hier in de Friske Maren en de Butnom. Want Langwa moest eigenlijk Jute tussen Tor. En dat is Oulost. Dan hebben we nog FFS. Die moet Jute om 12 uur zijn FC Kragenburg. Nou, die gaat wel terug. Dan geven we even naar Eng Widden, die met om jouw verdwaald zijn ter Skelling. Dus de punt maar mooi nemen naar Tjolberta. Dan geven we naar Riet Zwart, die met Jute uit naar Veno. Dan geven we even naar Lange Zwaag, die met Tust zijn Meldaam. Nou, dat is ik al last. Dan geven we even naar Blauw Huis, die moest eigenlijk Jute Tust zijn Wergeën. En dat is ik al last. Dan geven we even naar De Tienje, die moest Jute eigenlijk naar Oldeborn. En dat is ik al last.

Rond Ketiwetwaan in de buurt, en daar belde ik hem uit Jallinge Bergstra van AIVC van Driels. Die moest gisteren om 16:00 het zien, Renato. Nou, rond Ketiwetrein in de buurt, zo eigenlijk naar Pieren bellen van VVI. Ja, die had zo'n Johannes Joert, weet het even niks. Dus dan kan je mij even oorslaan. Dus zal zelf even de uitslag vertellen. Dan bellen we rond Ketiwetrein maar even naar onze grote vriend uit Sleetwoy, Arjen Hoekstra. Van Sleet, die moest juist het zien maken. Nou ja, ik ben maar net naar als de punt mooi neemt naar Sleet. Nou, dat is rond Ketiwetrein. En rond jou of jou en dan bel ik een mooi oets van DDG. Dan praten we over DDG, hoe dat ging. Dus juster met korbollen. En we moeten net via de Douwe de Val. Die bel zal ik dan tussen terug in België. In de 12 uren. Dan praten we over Delfsterhuis. Die moest juster om 3 uur het zijn SC Emmeloord. Dan ben ik wel benieuwd naar hoe dat ging. Dus daar in het mooie Emmeloord. Nou ja, rond 20 van Fjouweren in die buurten. Dan bel ik een mooie René van DWP. Die moest juist om Jeltreinse VHK Sint-Jan Klooster. Als je de punten daaruit Sint-Jan Klooster, ik moet om naar Sint-Johannes gaan. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dus en nou rond Jelvieven in die buurten. Daar bel ik een mooie Peter Veldman van Korfbalclub van Haarig. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat ging tussen juist een mooie Haarig. Als je de punten tussenhouden het in het mooie Haarig. En de eerste plaat week een hele mooie van de Dire Straits Brothers in Arms. En de tweede plaat week een hele mooie van George Baker Selection en Una Paloma Blanca. Hier in Radio Spanberg Spot. Wij gaan even naar de volgende plaat. Ik een heel mooi en van 10cc hier in Radio Spanberg Spot. Mooi, ja, mooi Simse plaat, maar buiten is het wat zuterig, dus we gaan toch deze plaat draaien. Dreadlock Holiday. We gaan even op vakantie naar Zuid-Afrika. In een warme land, lekker warme temperaturen, maar je net in het Holland.

Moest u weten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

0: Ja, dat weekend een hele mooie plaatje van Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone hier in Radio Spanburg Spot. Dan hebben we nog telefoon John Bergstra van IVC, een hele goeie mee.
1: Ja, goeie mee.
0: Je ja, moest juist om 4 voor het in Renato een hele mooie derbywedstrijd in de Friese Marne en Zuidwest Friesland.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En ik heb een soort oude bekende jongen in Sint-Nieke Tjolling.
1: Ja, daar wonen we wel een aantal meisjes met Jitske Huizen. Dus dat is hartstikke leuk om er even wat bekend te zien.
0: Ja.
1: En nou ja, en ik, het mooie, wij moesten het om 4 uur en dan speel je. En VV die moest om jou betreien.
0: Ja, klopt.
1: Dus ik nog even Jelle ook even een jongen. Dus dat weer hartstikke leuk.
0: Ja, dan
1: mooi voetbaldag.
0: Ja, klopt. Dan heb je hem bij de oude club, bij VVI. Die het juist een mooi 1-0 won van Fysi Club Lemmer. Dus ja, netjes.
1: Ja, dat was voor mij heel lastig natuurlijk. Want ik stond daar bij 2 oude ploegen van me. Dus voorzichtig was ik voor wie stond jij een beetje dan, hè?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus ik ben blij dat het 0-0 weer gecoverd komt.
0: Oké, dus ja, dat is keurig. Dus dan denk ik, nou ja, hoe zal het de uitslag worden? Dus maar keurig voor VVI. Dus, en Pier, dus dat ik wel heel goed bij VVI Tjolling.
1: Dat is het hartstikke best.
0: Ja, klopt.
1: Hartstikke best. Ja. Ja, fijn voor de jongens.
0: Ja. Nou, dan geven we even orde naar die jongens. De hele elftal compleet of heeft nog wat blessures nog erin?
1: Nou, we hebben nog 1 blessure, maar die is op het heden, is die weer op het veld. Joey is dat, Joey Huytema. En ik denk dat hij eigenlijk nou komende week weer een beetje aansluit bij de groep. En de rest heb ik alle keer eigenlijk wel fit.
0: Dus
1: we hier Salman van op de bank zitten. Dus mooie, volle keuzes. Dus dat weer hartstikke best.
0: Ja, klopt. Dus dan hoeft net te puzzelen nou wie met in het veld moet staan.
1: Nou ja, puzzelen moest altijd. Want ik merk wel in deze groep en in deze jongens, ze willen alle keer graag spelen. Dat is ik hartstikke mooi. En,
0: ja.
1: Dus ja, nee, keuzes maakt je meestal niet. Maar het is wel fijn dat dan keuzes maakt je meestal uit jongens die fit binnen. En goed, dat lag het op de heen hartstikke mooi. Ik moet wel zeggen dat de wedstrijd van juist, dat was net, zeker net geweldig. We begonnen eigenlijk in de eerste minuut een keer het idee dat die jongens de slierpluizen nog wat in even in. Want we stonden eigenlijk na een minuut, stonden we maar 1-0 achter.
0: Bliksemkaters.
1: Ja, ja, ja. Ja. En een beetje een defensieve blunder weer dat.
0: Ja.
1: Het grappige wie was toen een minuut daarna, toen we dan weer 1-1.
0: Ja.
1: Want onze centrale verdediger, die zoer de bal verwerken. En ik weet dat die is of dat hem nou zo heel best raken. Maar vooral de Rijn en het veld maken die bal een hele rare stuiter. En die ging zo over de keeper van Renato heen. Dus toen werd het alweer 1-1. Nou,
0: ja.
1: Toen het idee van, nou, dan met de wedstrijd maar beginnen.
0: Klopt.
1: Ik ben trots is hoor. Ik denk vooral dat we over die hele wedstrijd wel boppelissen kwamen. We waren dan in de eerste helft uit naar 1-2 en 1-3. Maar in de tweede helft, ja, we hebben nog wel een aantal mooie en goede kansen gehad. Maar uiteindelijk, weer de eindstand die we al beslist van rust.
0: Ja, klopt. Want Renato, dat is ook altijd een goede ploeg op Snoijs. Maar om zo te zeggen.
1: Ja, nou ja, ik ken net zes. Ik voel hun zeker net slecht. Het is wel een orenploeg als dat wij binnen. Ik denk dat zij echt wel een beetje meer hemmeten van het uitvechten van duels. En dat doen ze goed. En dat hier het zeker in bepaalde fases hier het best wel dreig mooi. Maar goed, ja, uiteindelijk denk ik wel dat wij de terechte winnaar weer een rustig.
0: Ja, en dan geven we nog Ties die tred in oktober. Dan mag je hem om jou wachten thuis. IVC in Broekster Boys.
1: Ja, dat wordt een spektakel in de beker.
0: Ja,
1: hartstikke leuk. En daarom vind ik de beker een leuke competitie. Want nou treft, we zijn dan de derde klasse. We hebben nog een ploeg in de eerste klasse. Nou ja, ik ben gewoon heel erg benijd hoe wij ons Tjim Weren kennen. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat komt komende tijdje. Maar één ding is zeker. We gaan net op een rijglist. Dat kan ik je verzekeren.
0: Nee. Je bent met goed ervoor, die jongens. Dus. Nou ja, dan zal ik even de voorspellingen dwammen dat je altijd een tjolling.
1: Ik ben heel benijd.
0: Nou.
1: Ik hoop dat het op ietsje positiever is dan vorige week, want dat voelde je wel oud. Ja.
0: Nou, ik zal even zeggen, een mooie storm van jemme. Nou, ik denk draaien. Ik doe Skepke bovenop, ik doe 5-12 van jemme.
1: 5-12?
0: Ja.
1: Dat wordt een spektakel.
0: Ja, dat wordt een hele... De jongens hebben een goed aanmoedigje, hè?
1: Dat geven we zeker dwan.
0: Ja.
1: Nou, ik ben heel benijd.
0: Dan jaren we naar Wikke Storm te mee wel hoe dat geënt is. Want dan laat iedereen het dan juist verkozen. Dan kan ik altijd een medaille even weer rebellie.
1: Zeker, dat mag altijd. Geen probleem.
0: Ja, dus...
1: Geen probleem.
0: Nou, hartstikke bedankt, Tjolling. En we houden wel contact. En soort praten succes komen dit eerst met het bekervoetbal.
1: Dankjewel. Doei.
0: Oké, hoi.
1: Hoi.

0: Nou, dat weer een heel mooi plaatje van Aha hier in Radio Spanburg Spot. Dan hebben we het al van Johan Faber van NOK. Een hele goeie mee.
1: Goeiemiddag, Johannes.
0: Dan praten we over de wedstrijd van juster. Je moest juster om jouw treintje een VV naar Laan.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: We gingen een mooie selectie bij elkaar, dus dat was op zich wel hartstikke mooi. Het was wel even spannend dat het trooi in zou, want het viel weer net heel best. Er werd best wel wat eraan komen in deze omgeving.
0: Ja.
1: Maar het scheidsrechter had het veld goedgekeurd en dat hebben we losgong. We begonnen op zich wel, wel goed. Alleen we waren wel wat slordig in de passing en we hadden ik net echt de rust in de ploeg. Nou, dat was wel jammer, want vorige week gingen we echt wel een hele goede wedstrijd spelen in HJC. Toen voetbalden we goed en toen weer wel rust in de ploeg. Kwamen we 1-0 voor, een mooie aanval, een mooie snelle aanval. En 1-0 voor, dus dat was wel super. Toen kwamen we op een gegeven moment bij dat 1-1. Een foutje trok slordig ietsje op het middenveld. In een omschakeling wien zij de samenvoeten toch in en dat die ik hun kracht. En dat leverde toch een goal op en dat die zonde. Toen hebben we in de rust hebben de boel probeerde wat beter op rails te krijgen. En de tweede helft weer echt super. We gingen de controle, we lieten de bal goed rondje en we maakten weinig fouten. Maar dan weet je dat Nijlon is een echte counterploeg. En
0: klopt.
1: Alles wat zij. Als net genoeg druk op de bal heeft, ze gooien alles achter de verdediging. En toen halverwege de eerste helft, toen, of de tweede helft, toen kwam zo'n lange bal bij hun spits. En die skeert hem fantastisch in de kruising. Steeds 2-1 achter, dus dat is wel die zonde. En daarna hebben we kans op kans gecreëerd. Ik denk dat we wel zongen op de legde kansen gewoon hebben. Nou, daar ging gelukkig in je van in. En toen weer 2-2. Nou ja, er heel meer in zitten. Dan moet ik net altijd heel kritisch wijzen, maar er hier echt wel meer in zitten. En we gingen deze eigenlijk winnen moeten qua veldspel. Ja, we hebben in ieder geval een punt, daar ben we blij mee.
0: Ja.
1: En we hebben nog even een weekje rust, dus we zullen zien dat we iedereen fit krijgen. En dan gaan we op naar Jesse Littens, de volgende. Die voor u heel belangrijk is. En dat is zo mooi wijze dat we dan mooi dit puntje en het vertrouwen wat we wonen hebben, dat we dan echt proberen om die wedstrijd te winnen. Want dat is zo heel mooi wijze.
0: Ja, klopt. Want Jester Littens, dat weekend snoeisclub, die is naar de snoeis tegen.
1: Ja.
0: Dus 24 oktober, Jelf Draaien thuis in Jester Littens. Dat is mooi.
1: Mooi wijze dat we die
0: pakken kennen. Ja.
1: Ja.
0: Nou, Johannes wel een hele mooie voorspelling. Want ik hier bij Ijver zeker een hele mooie voorspelling komen de tiesti. Nou, 4-2.
1: 4-2?
0: Ja.
1: Wat verdikkie.
0: Ja, Johannes Gita heeft.

0: Nou, ja. Dan kost hij een kratje bier natuurlijk, dat ken ik.
1: Ja, dat ken ik, hè? Ja, dat weet ik. Dus
0: dan met jou en het warmste dan...
1: Dan moet ik bij je me komen.
0: Dan moest maar even een kratje bier mooi nemen, want de jongens zijn wel teleurgesteld.
1: Ja, ik snap hem. Dus... Nou, 24 oktober, toen kom ik. Ja, maar ik kom wel. Maar hoe en wat, dat is juist wel, Johan.
0: Ja, nou, wij zijn er in ieder geval goed om werken om 4-2 resultaten te halen.
1: Ja.
0: Dat ik die jongens ook ervoor horen, dat stoot het zo in. Hè.
1: Ja, klopt. Dus ik zal dan voor het even inpraten. Voor de jongens even goed ontmoedigen, dan jou de burger kan je moeten, hè?
0: Zeker.
1: Ja. Dus nou, hartstikke bedankt voor jouw interview, Johan. En een hele goede stand ermee. En een goede juist verkoos even daar wensen.
0: Ja, zeker.
1: Oké, dankjewel. Hoi.
0: Hoi.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Black and Wonderful Life uit Jochtjes 180. En toen heb ik eruit The Bee Gees en You Win Again. En toen heb ik eruit helemaal een plaatje van Jan Smit en Marco Schotemaker en Van Goes tot Purmerend. Ja, dat is nooit mee, hè? Moeilijker worden. Maar we zitten op de klok, het is weer bijna 3 uur. We gaan op naar Nijs van 3 uur. Nooit 3 uur ben, maar 2 uur van Radio Spamburg Spot. Maar de enige echte, Johannes de Vries. Ik zeg tot zometeen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, dat heb ik een harmonie van Hans de Boy en een vrouw zoals jij. Een hele goeie mee. Welkom bij de tweede uur van Radio Spanburg Spot op 11 oktober 2026. En we volgen de voetbalclubs hier in de Friese Maren en de Buitenam. Want Jood moest eigenlijk langwaarts in Tor. En dat is al lost. FFS die moet Jood naar FC Krachenburg, daar heb ik de tussenstoorn even net. En Engwerden die moest om Jelvertwaand in Ter Schelling. Nou, rond Jelvertwaand, Jelvertrein, Jelvjouwen is touw rond. Dan heb ik de uitslag van Engwerden in Ter Schelling. En dan geven we even naar Riet Zwart met Jood uit naar Veno. En dat staat het 0-1. Dus keurig voor de Riet Zwart. Dus dan geven we even naar Meldaam. Die moest eigenlijk Jood naar Lange Zwaag. Nou, dat is ik al lost. Dan geven we even naar Blauwhuis. Die moest eigenlijk Jood thuis zijn Wergeer. En dat is ik al lost. Dus ja, dat is dan geven we naar de tiende. Die moest eigenlijk kuurt om 12 uur het zijn Oldeboren. En dat is ik al lost.

Wel, wij zullen zelf uit de uitslag van VVI even voorlezen in de laatste toeren. Dan bellen we rond kwartier uur 3, 10 voor 11 voor even naar Arjen van Sleet. Die moest juist om 3 uur het zijn makken. Rond jouw vrouwen dan bel ik een mooie oets van DTG. Hoe dat ging is juster. Dan bel wij mooi Douwe de val van Delfsterhuizen. Die moest juster uit om 3 uur het zijn essay Emmeloord. Dan bel ik rond 20 van jou, een kwartier van jou, even naar je. René van DWP, die moest juist het zijn Sintian Klooster. Nou, als ik de punt nu te Sintian Klooster mooi noemt, het nou je Sint Johannes gaan. Dan geven we op het nooit nice van Fjouweroeren. Nou, Fjouweroeren bel wij mooi Erika van FFS. Die moest juist het zijn FC Kragenburg. Dan bel ik hem bij Johan Versloten. Die moest juster Gordik zijn zee robben. En dan bel ik hem bij Peter Veldman van de Korpenclub van Harig.

begin ik naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Frank Boeijen Groep. Die heeft een heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie van Kronenburg Park.

1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Ja, dat weekend een heel mooi plaatje van Peter Koolewijn en zijn Rockets. En klap maar in je handen. Dan hebben we nog een telefoon van Arjen Hoekstra van Sleert. Een hele goeie mee.
1: Goeie mee, Johannes.
0: Dan praten we over de wedstrijd van Juster. Je moest Juster uit naar je makken om 3 uur.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja.
1: Een lette wedstrijd.
0: Ja, voor herfstvakantie. Ik nog.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dus,
1: nou, daar zeggen wij wonnen uit.
0: Oké, okay. Aha. Dus die jongens zijn alweer fit genoeg bij Jemme?
1: Nee, nee. Het is, nou ja, en die hebben natuurlijk altijd genoeg.
0: Ja.
1: En ik weet het om, maar ik hier, al met al van de 21 selectiespelers, zie ik 13 spelers fit.
0: Zo.
1: En de rest aanwezig of blesseerd.
0: Ja.
1: Van eigenlijk de meesten blesseerd, zeg maar. Dus, maar uiteindelijk ben je een mooi tredje, man, die kant op gaat. Ik omdat het eerst moest voetballen, maar het tweede en trainer moest ik voetballen. En Sint-Wurg, ik ben tweede helft al. Dus het tweede ging met 12 man fut. En het tweede ging met 12 man fut. En wij met tredje.
0: Ja.
1: Dus ja, dan heb je natuurlijk net een heel soort wissels. Dus uiteindelijk hebben we besloten, ik in ieder geval mijn bestuur en de spelersgroep om ik nog wat... Nou, wat 45 plus spelers mee te nemen. Want die win ik al een heel soort 34 plus spelers mee de eerste, tweede en derde mee. Dus dan wordt de spoeling op een gegeven moment wel wat dun.
0: Ja.
1: En als er bij ons al een heel soort blessures binnen, dan werk ik het eigenlijk in een hele vereniging terug. Dus uiteindelijk ben mijn keeperstrainer en ik nog als wisselspelers op een bank
0: gepakt.
1: Dus net alleen nog als leider en trainer, maar ik nog als wisselspeler.
0: Ja.
1: Dus Jan Tijm die zit als wisselkeeper op de bank en ik als shitje de man, als fieldspeler.
0: Ja.
1: Dus ja, dat ben natuurlijk net ideale situaties en ben ik met situaties waar je heel graag in komt. Maar ja, zo is het hoe de vlagen er momenteel bij hangen bij Sleert.
0: Klopt, dus en hartstikke mooi spelen, Juster.
1: Nee. Oh. Ik heb nog wel warm rond.
0: Ja.
1: Omdat de drieën nog, ben je op een gegeven moment al 2 keer wisselen. En toen drieën had ik nog dat mijn rugsbek, ik nog blesseerde Roger Soer. Want die kwam in een duel, kwam die wat raar te lonen. En ja, uiteindelijk kwam er ik nog in op zijn enkel te lonen. Maar die voelde erop als het ware, of die sting erop. Dus ja, toen zei mijn leider van, trainer moest maar warm rennen. Dus ja, gek ben ik maar warm rennen niet. Maar uiteindelijk hoorde het net, hij had het laatste kwartier 10 minuten nog iets spelen. Dus uiteindelijk had de wissel net plek voor.
0: Hey.
1: Maar het doet weer in ieder geval een verdiende nederlaag in die zin. Hè, dat maakt hem het gewoon echt een keersvolle kans naar de zus. En uiteindelijk de wedstrijd won maar 4-3.
0: Zo.
1: Waarbij de ruststand die 2-1 van maken. En ik vond wel dat wij echt ons best dienen te hebben. Maar die jongens die er wel winnen en die spelen hebben er ons goed duur verkocht. Alleen ja, het weer net genoeg. Dus uiteindelijk hebben we 4-3 verlenen.
0: Ja.
1: We hebben 2 penalties. 2 keer een penalty is benut door Erik Iberma. En uiteindelijk ja, maatje we nog een goal met Kellen Cattell. Die maken nog iets redden. Maar we hebben eigenlijk alleen nog in de tweede helft ben we nog iets in de buurt wist van het scherstander. Op een gegeven moment waren het 4-1 van Makkum. Toen maken wij nog 4-2.
0: Ja.
1: En ja, dan wordt het op een gegeven moment 4-3, hè, dat is de einduitslag.
0: Ja, maar klopt.
1: Bij 4-3 skeert me nog een keer op papier en dat ben ik 4-4. Dus als het dan 4-4 wordt, dan kan het nog in het meest gunstigste geval kan het nog 4-4 worden. Maar ja, zelfs dat is net slagen. Dus uiteindelijk ja, moesten we genoegen nemen met een nederlaag.
0: Ja, klopt. Dus nederlaag, dus de punt neer is bij Makkum. Dus ja. Dus en na je weekend dan heb je hem even rusten. Juist voorkomst een beker voetballen hebben we dan weer.
1: Ja, ja, dus. Nou ja, wij zijn al uit de beker, zoals je misschien wel wist.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus wij hebben een heel soort net fitte mensen. En juist binnen 2 wedstrijden geblesseerd aan de knibbel en aan een lierske uitvallen.
0: Aha.
1: En dus ja, dat betekent dat er wedstrijden blessures bij komen binnen. Dus wij hebben...
0: Dat
1: we moeten ook gewoon bezwaren dat we de komende 14 dagen de boel weer wat fitter krijgen.
0: En ja,
1: die jongens
0: klopt.
1: Die licht blesseerd binnen, dat die weer fit worden. En ja, dan hebben we langdurig geblesseerd en dat we er een stuk of 3 of 4 uur van hebben. Die hebben we 2 weken om aan hun stijl te werken. Dus ik hoop dat we die Roene winterstop, of misschien vlak voor de winterstop toch nog een bij krijgen, maar dat is even een afwachting.
0: Ja, klopt. Dus. En snoen 24 oktober om 11 uur met je matuustje SV Doinem.
1: Ja, dat is de koprenner van deze competitie.
0: Ja, die zit helemaal bovenaan.
1: Ja, die zit bovenaan. Ja. Ja, dus nou, ik hoop dat we die jongens die het nou licht blessure binnen, dat we die daar weer in iets vermidden hebben. En dat we uiteindelijk het laatste gemaakt kunnen of uit Doinem.
0: Ja, klopt. Want juster het SV Doinem zijn VV Hege spelen en dat we 5-2.
1: Ja, klopt.
0: Een dikke nederlaag voor VV Hegen in een keer.
1: Ja, ik begreep van mijn jongens, omdat die er natuurlijk bij speelde, hè, dat hebben we wel eens vaker maar al gedeeld.
0: Ja.
1: Maar dat Hegen zien eigenlijk nog een jaloer om het senior man toch een overtreding van Frank Hoekstra, begreep ik.
0: Ja.
1: En ja, dan is het natuurlijk wel heel lastig voetbal om nog te winnen. Ik moet zeggen dat Hegen toch nog wel heel goed dient, heeft wat ik begrepen hebben van de jongens. Maar de winsten, dat zie je er in ieder geval net meer in.
0: Nee.
1: Maar Doinem toch ook wel een hele goede ploeg is. Dus daar kan je wachten waar wie het maandje, Johannes.
0: Ja, klopt. Dus de maan opstroepen gewoon daarvoor. Ja. De bal die rond Jelf Trein. Ik denk, nou, je moet ertussen SV Doinem. Nou, ik toch een liedje nederlaag. Ik denk 4-2.
1: 4-2 van Doinem?
0: Nee, van Jem.
1: Aha,
0: ja.
1: Nou, dat zou mooi wijzen.
0: Ja.
1: Nou ja, als wij de licht blesseerden, werden we een beetje erbij beloeken kunnen, dan maken we zeker een kans.
0: Ja.
1: En wij gaan eens waar de uiterste best doen, Johannes.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, nou, protte sterkte. En 24 oktober, dan geven we ervoor. En wij praten dan 24 oktober wel hoe het giant is, Arjen.
1: Nou, dat doen we, Johannes. Dan babbelen we dan maar even.
0: Ja, oké. Okay. Nou, de groet moet naar heren. En we horen wel contact, Arjen.
1: Dat doen we, Johannes. Nogelijke snel nog even. Okay. En een mooie uitsturing.
0: Ja, dankjewel. Hoi.
1: Jo, hoi.
0: We beginnen naar je Big City in Tol Hansen. Hier in Radio Spanbergspot.

Sobretti. Sobretti.

0: Dan zakken we deze tolle muziek even op achtergrond. Dan hebben we Utsunotol voor een hele goede meeje.
1: Hele goede meeje, Johannes.
0: Dan praten we over de wedstrijd van Juster. Je moest Juster om jou of jou een DTS Harkema.
1: Ja, klopt. Laatste fieldwedstrijd van het nieuwe seizoen alweer.
0: Ja. Nou, als ik zo zeg, dan heb je me heel goed dingen daar in het mooie Harkema. Wel op een fiets of aan mijn auto?
1: Daar ben je het vorige keer gekomen. Daar ben je met de auto gegaan uiteindelijk.
0: Ja.
1: Rijn en wetter, we hebben geen zin in.
0: Hé. Hey. Nee, hey, dan hoort het
1: wel. Ik heb de ketting al insmaat, maar we zijn toch maar met de auto gegaan uiteindelijk.
0: Ja, dus nou en de hele elftal compleet uits.
1: Nou, nee, we hebben een paar mensen die ontbreken vanwege vakantie horen ding. Maar het is wel leuk, we hebben dus al de trainer die het even eenmalig even bijsprong, Albert Wagenaar.
0: Maar netjes.
1: En al het spelen ding even mooi, dus toen kon het al heel mooi weer rondbreien.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een soort van mini reunie, super.
0: Ja, dus dat is wel mooi dat je me even een trainer bij hebt. Dus,
1: ja, dat is heel goed.
0: Ja.
1: Ik woon.
0: Ja.
1: Dus Jochen treedt je nu uiteindelijk eerste helft nog achter. En dat is een redelijk uiteraard uiteindelijk. Dus we zijn sterk eindigen, gelukkig.
0: Ja, Jochen treedt je, dus je bent steen als treden weer in een pool weer.
1: Ja, ja. Wordt treden van de fjouwer. Dus ja. dat klinkt misschien beter dan dat het daadwerkelijk is. Maar in het begin moet we best knap in de competitie. En op een gegeven moment kakt het wat in. Nou, te rijden is prima. Ik heb nou lekker aan de zaten.
0: Ja, klopt. Je mag dan even rust. Dan kun je me weer even een paar voorbereiden voor een seizoen in de zaal. Ben je
1: ja.
0: Heb je me dan ook weer tussen stonden dat je me denkt, nou, dat is wel een goeie neer.
1: Poeh. Nou, wel een aantal bekend, maar we zitten in de zaal net super heet. Dus voor hier een leuke competitie, dus zitten we onder andere bij Harig. Wij hebben nu een niveautje zakken.
0: Ja.
1: We hebben heus wel leuke wedstrijd, ja? Maar het is net hele aansprekende wedstrijd, mag ik zeggen.
0: Hey. Dus dat ja, maar we even...
1: vooral, het is heus mooi en leuk.
0: Dus dan maar we even afwachten wie er al speel je met dan Miami.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nee, zo is dat. Dus dat geven we een mooi maatje.
0: Ja. Dus ik wens je hem even een lekker paar weken even rusten. Dan kan je hem even weer op voorbereiden.
1: Dan, ja, dankjewel.
0: Als het zo
1: weer
0: is.
1: Bij je handen, ja, wel lekker.
0: Ja, ik wil lekker, hè. Dus en ik heb toch een plaat klaarstaan. Dat is een hele mooie. Dan moet je maar even something illustreren. Als de telefoon... ik zou wel even de telefoon Safir even letten, dan kan je het mooi luisteren. Hier is gewoon Bram.
1: Ik ken je mooi.
0: En hier is op de fiets naar Harkema. Ja. Speciaal voor je daar.
2: Op de fiets naar Harkema. Hol mij mijn panketa.
0: Tot de volgende keer. Hoi.
1: Alles is super mooi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij de lijfstoren van Radio Spanburg Spot op 11 oktober 2026. We volgen nog de voetbalclubs hier in de Friske Marren en de Butnom. Want, oh ja, dan moet ik zo meteen die ik even zien waar die de uitslagen. Ja. Jota moest eigenlijk lang wachten. Tor, dat is al last. Nou, FFS, tjen FC Krachenburg. Nou, dat jij zo meteen de uitslag met Erika. Nou, en Jood moest eng wedden zijn Terschelling. Nou, dat zal ik zo meteen een keer de uitslag vertellen. Nou, de reeds wat moest zijn Veno. Nou, dan geven we even een mail aan. Die moest eigenlijk Jood zijn lange zwaar. Nou, dat is ik al lost. Lohus zijn Werge, ik al lost. De tienje moest eigenlijk zijn Oldeborn. Nou, dat is ik al lost. Dan geven we even naar Oldehold Paarden. Die moest eigenlijk juster, maar dat is Jood spelen. Nou, Oldehold Paarden, het zijn VV Heerenveen. Wie het 2-0 mooie rust. Dus over zo meteen even naar de uitslag. En we bellen hem met René van DWP. Die moest juist naar Sint-Jan Klooster om jouw vertrein. Dus daar ben ik wel benieuwd naar als de punt moet naar Sint-Johannes gaan. En we bellen ik met Johan van Sloten van Gorredijk. Die moest juist het zeeën robben om 3 uur. En ik soort leuke muziek. En de eerste plaat week een hele mooie van Billy Joel en Piano Man. Dan geven we nog something naar de volgende plaat. Die heb ik scherp van Toto, de Hotline. Ik een hele mooie in, dus... Die komt zo meteen uit deze plaat, Toto en de Hotline. Dus luister maar gezellig mooi tot om 4 uur in dit Spanburgspot met Johannes de Vries. En begin hoi Toto. Mooi, een hele mooie plaatje, de Hotline. Op de 26 honderd 106 in regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus Radio, via kanaal 8C Glashelder op jouw autoradio. En ik via Radio TV Spanburg kanaal

0: Ja, dan zakken we deze muziek even aan de kant. Dan moet ik deze keer stopje. Want toen denkt René, hey, ik heb nog muziek, maar nou net meer. En dan hebben we René onder de telefoon een heel goeie mee.
1: Goeie met je.
0: Dan praten we even over gisteren. Dan moest je me uit naar VHK, in Sint-Jan Klooster.
1: Correct.
0: Ja. En de hele jongens al fit bij je, René?
1: Dan hebben we hier eerst die kant terug van de blessure. Die kon eerst 20-30 minuutjes voetballen. Voor de rest hebben we eigenlijk nog wat 12 treien. Die normaal gesproken op basis spelen die nog net fit binnen. Eentje met een enkel en eentje met een hak. Dus ja, goed. Heel compleet ben we net.
0: Nee.
1: En voor je strikt naar hier nu mijn machine. Noemen ze dat ik er werd. Sleutelbeen, die voel heel raar op de grond.
0: Oei jee.
1: Dus eerst de jong nog met de dokters was geweest, maar dat bleek net goed.
0: Nee.
1: Dus hier ben ik mijn weekje op zijn kwijt. Dus allemaal dan niet zo leuk. En 0 punt, niet week nog eens eerste. Dus.
0: Ja.
1: Een klote middag kunnen we wel zeggen.
0: Ja, klopt. Dat is heel mooi. Want 2-1 voor Sint-Jan Klooster. Dus de punt die liggen daar bij Sint-Jan Klooster.
1: Ja, maar goed. Een zeer matige eerste helft van ons. Maar toch gingen we wel draaien. Hele dikke mogelijkheden om voor te komen.
0: Ja.
1: Ja, dat gebeurde dan net. Toen zei hij niet nog in kans aan eigenlijk. En, terwijl wij matig winnen, wie we nog wel boven liggen eigenlijk. En zij breken 2 keer terug op via hun rug de kant. En dat is 2 keer een goal. En dan komen we met 2-0 de rust in.
0: Ja.
1: Dus binnen de nodige woorden even in de rust van.
0: Ja.
1: En elkaar even goed de waarheid verteld, die jongens onderling ik.
0: Oké. Okay.
1: Dan dat die eigenlijk, als ze zich goed herpakt. En toen kwam weer de prima voetbal weg. Toen kwam op 2-1. Toen een goal van Anton. Toen we goed druk zetten van ons. Dus we veroverden. Ze raakten in paniek. Fout zien, dus die straften wij jou.
0: Ja.
1: Ja, toen we het eigenlijk wacht zien op die 2-2 waren. Maar die moet net meer vallen. Maar ja, we hebben nog wel, de laatste 20 minuten echt volle bak naar voren voetballen. En dat is heel moeilijk, maar. Alleen hij mocht er niet in.
0: Nee. Dus dat is jammer. Dus de Holm mooi omheen gehoren. En,
1: ja, dat sowieso.
0: Ja, zeker. En snel 24 oktober om 11 uur met je matuust in Veno. Dat is Vallenhoven. Krijg eens, jongen. Ja, klopt. Ja.
1: Ja, ze komen bij ons dus, ja.
0: Ja, dus ik een goeie ploeg wel.
1: Ja, geen idee, ik ken ze net. Ik weet het, dat is een zondagvereniging natuurlijk.
0: Ja, klopt.
1: Dus ik ben heel benieuwd. Maar met de gewoon zorgen dat we alles, dat iedereen fit is en dat iedereen 100% houdt. En dan ben wij ook een lastige ploeg. Maar met ik doelpunt, meisje.
0: Ja, dat moet ik. Dus de bal moet wel in een goede doel zitten. Dus, en Johannes verwacht 4-2 voor 24 oktober.
1: Nou, dan hoop ik dat we dat nog een keer weer met je kennen, Johannes.
0: Ja, ik hoop het ook. Ik zal voor je met duimen. En je me een heel goede gest voor Conchita aan wensken.
1: Ja,
0: en dan praten we 24 oktober weer, René.
1: Dat is prima.
0: Oké, dankjewel. Hoi. Dat is een hele mooie van Michael Jackson. En Black or White. Hier in Spomberg Spot. Maar die in echte Johannes de Vries. Tot om 4 voor het A.
2: Too late? Sure. Eat this.

0: Ja, dat heb ik een hele mooie plaatje van Donna Summer en Bad Girls. Hier in Radio Spamburg Spot. Dan gaan we even in het Hollands. Dan hebben we Douwe aan de telefoon. Een hele goede middag, Douwe.
1: Goedemiddag.
0: Dan praten we even over de wedstrijd van gisteren. Jullie moesten gisteren om 3:00 tegen SCM Lord.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en wat heb je tegen de heren gezegd door de week?
1: Nou ja, we hadden in aanleiding van de wedstrijd tegen Veno wel wat punten waar we aan wilden werken.
0: Ja.
1: Ja, want wij vonden wel dat we die wedstrijd eigenlijk hebben weggegeven. En door verkeerde keuzes te maken met elkaar. En nou, dat was tegen Emmeloord stukken beter. Dus, nou ja, dat.
0: Ja, klopt. Ja, en als ik zo zie, een mooie wedstrijd Douwe?
1: Ja, een wedstrijd die niet heel veel kansen had, voor beide partijen niet. Twee ongelukkige goals tegen. Waar nou, bij de eerste goal de aanvallende speler in principe de bal tegen de hand kreeg. Dus ja, dat is altijd lastig. En nou, een tweede goal. Nou, daar staat de ongekend rechter en de scheidsrechter niet op één lijn. Als het gaat om naar welke kant de ingooi moet. Ja, dat is altijd vervelend als daar dan niet uitkomt.
0: Nee, dat is altijd al lastig.
1: Dat is lastig, dat is jammer. Maar goed, uiteindelijk ja, denk ik dat een puntendeling daar wel terecht was geweest. Maar ja, helaas met 2-1 net niet.
0: Nee.
1: Maar ja, en Belotte Zandvoeg die... die waarschijnlijk wel echt bovenin meedraait. En daar hebben we er meerdere van gehad al. Dus we hebben qua resultaat echt wel ploeg getroffen waarvan wij verwachten dat we bovenin meedoen. Nou, daar kunnen we ons op dit moment wel mee meten. Dus er is vertrouwen zat voor de toekomst.
0: Ja, klopt. Dus, en volgende week, 17 oktober, dan moeten jullie om 2:30 tegen Nicator.
1: Ja, bekerwedstrijd.
0: Ja, klopt. Ja. Altijd ook een mooie wedstrijd wel.
1: Ja, ja, kijk, het is natuurlijk een kampperiode, dus wij missen wel meerdere spelers.
0: Ja, dat het herfstvakantie is of niet?
1: Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, dat is op zich niet erg. Want het ligt hier groot genoeg. Dus dan krijgen andere jongens weer de kans. Dat is ook prima.
0: Ja.
1: En ja, een week later krijgen we Makkinga voor de competitie op bezoek.
0: Ja, klopt. Dus, Sportclub Makkinga.
1: Die zien we wel als een belangrijke wedstrijd ook.
0: Ja. Nou, ik verwacht van jullie volgende week, ik denk 2-4 van jullie.
1: Oké. Okay. Nou, dat zou mooi zijn.
0: Ja, ja, klopt. Ja. Dan horen we volgende week zondag wel hoe dat gegaan is, Douwe.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, okay, nou, hartstikke bedankt voor jouw interview. En we houden wel contact, Douwe.
1: En okay.
0: Jij een fijne zondag.
1: Hetzelfde, tot ziens.
0: Oké. Okay. Dit is een hele mooie van The Tramp en Shout. Yeah, now that I got my woman.

0: Ja, dan gaan we even naar de korfbal. Dan hebben we Peter Veldman aan de telefoon. Dan praten we over Harig 2. Een hele goeie meeje.
1: Goeie meeje, Hannes.
0: Ja, want Harig 2 moest juist het zijn WKS Europa Eurosols 2.
1: Dat klopt.
0: Ja, een hele moeilijke woorden, maar dat is een combinatieteam, of net?
1: Ja, ze zijn gefuseerd dit hier. En die Twarres namen, dat is hun sponsornamen.
0: Oké, aha. Dus nou, als ik zou zeggen, dan het Harig 2 heel goed in te juster mee.
1: Zeker. Die, ja, als je van het begin wie het wel goed klik op. En die best wel lang wel spannend. Alleen nog, ja, op een gegeven moment kwam er wel een fase bij u dat de doelpunten redelijk makkelijk vonden. En ja, zij moesten er steeds hudden voor werkje. Nou, en toen zie je het mij natuurlijk op een gegeven moment wel in de flow. En nou ja, dat is gewoon nog redelijk makkelijk wel naar je stal hoeken. En dat er even nog 22 doelpunten wisten te scoren. Hè, ondanks dat er af en toe even een flinke ruimbui tussen trok kon.
0: Ja.
1: Heb je dat, pers in oog. En ondanks dat er bij beide ploegen niks meer op het speelsteam. Nou ja, helemaal waren wel heel trots wijzen op het fieldseizoen wat ze sierlijk hebben. Want ja, gewoon geen moment in de problemen geweest qua degradatie. En nou ja, nog één keer won van WKS. Nou, dat is gewoon een prima resultaat.
0: Ja, dus dat is keurig. En ja, en hoe weer de field bij je? Weet dat toen met de roombuien? Weet dat ik met Sjeppe Glet dan bij je?
1: Ja, dat field net beter op zichzelf.
0: Hey.
1: En we hebben ook wel een vrij grut field. Hè, dus we kunnen het field wel steeds verliezen. Zeg maar, dat we weer naar een nice stick erin. Alleen als, ja, om de koer heen, ja, dan hebben we het op een gegeven moment wel vrij drassig en modderig.
0: Ja.
1: Maar nou ja, dat is voor beide ploegen zo. Maar het is goed dat we nou juist een lekkere zaal in gaan. En kan het field de komende week een mooi eentje bekomen.
0: Ja, klopt. Dus dan geven we even naar Harig 1. Ik hier daar bij mij op een briefje draaien horen, maar het weer voor jou horen, of net?
1: Jouw
0: of jouw? Ja, jouw of jouw. Oké, okay, dan is het een beetje verkeerd. Dus, maar je moest de point een hele bekende in.
1: Bekende, het is dan een vrucht,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, klopt.
1: Nou, dan hebben die ongeveer elk seizoen wel een keer getroffen.
0: Ja.
1: En ja, leuke ploeg om in te spelen, dat sowieso. We wisten dat er voor hun niks meer op het spel stond.
0: Hey.
1: En voor u is het natuurlijk wel. En ja, we gingen, nou is dat we de punten nodig gingen. Ja, hij ging toch nog wat revanche gevoelens op de vorige wedstrijd. En toen ging hij echt wel een afdeling, toen vlenden wij al zo.
0: Ja.
1: Dus ja, we wisten wat is de was doen. We moesten resultaat halen. Glick spul of winst. Dat die ik nog voor handhaving als het vinden van lenners hoor, nou ja, daar heb ik een invloed op. Hè. Dus dan keer ik een vriendje in, dat is een beetje van jezelf een keer. En ja, dat is lukt, dus heb ik er blij mee.
0: Ja, klopt, het is lukt, dus het wie 18-11, dus dat punt Niel is mooi bij je man thuis.
1: Ja, zeker. Die een makkelijke wedstrijdje, want dat weet ook, nou, ik zal je, de pijn gewoon een goede ploeg. En en wij, we begonnen op zich best wel goed, wel scherp. Maar dat, ja, we konden het verschil nog net echt uitdrukken in goals. Nou, en toen begon Mars een beetje achter de feiten onderin qua wedstrijdverloop. We kwamen op een gegeven moment de doelpunt naar achter en moesten nog steeds in de achtervolging. En dat is dan natuurlijk op een gegeven moment wel verfilmd. Maar op dat moment zetten we de boel gewoon goed deel, blaam rustig. Namen steeds betere pogingen. Ja, en gingen we beter uitronden. En toen kwamen we toch redelijk snel wel weer geliek. En voor rust kon ik het gotje slaan met 12 voor. En Jochen zal maar rust. Nou, toen begonnen we nog wat hudden te ruinen. Dus dat is op zich wel lekker dat je dan natuurlijk in het voordeel binnen. Als je voorsteen altijd dan heel wat begint te ruinen. In het tweede helft toen ben je wel eens net echt meer in de problemen geweest. En konden we mooi uitbreiden. En,

0: En dat vind je niet, bedoel, op dat punt te staan. Nou ja, en dus dat betekent dus dat we nooit de zaal sowieso weer eerste klas swimming in. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, dus keurig. En toen het wees de wedstrijd voorbij werd, dan heel goed verklaaien. En op naar het sporthal de Trimmen.
0: Dat klopt.
1: Ja.
0: Ja, dat wie je met de ouder om de dagen al vaker wist.
1: Ja.
0: In verband met de voorbereidingen op het Oktoberfeest.
1: Ja.
0: Dus in dat was zo. Nooit de wedstrijd, snel naar huis, omklaaien en richting de sporthal.
1: Ja, lederhoes pakken ze gewoon.
0: Precies, lederhoes en gewoon. Dat is altijd een leuk gezicht. Dat je dan op de fiets in de sporthal, als joh, je om je heen, heel balk.
1: Dan
0: zit in de derde in de lederhoes en waren.
1: Ja.
0: Dus dat is altijd een leuk gezicht.
1: Ja.
0: En we hebben hier een reden voor een extra leuke jongen natuurlijk, omdat we een goed resultaat hebben hier. En daar hebben we een mooie jongen.
1: Ja, klopt. En hoeveel mensen ben juster totaal wist in een sporthal?
0: Een liedje 1000 man hier.
1: Oh, dat is wel hartstikke mooi voor een snoetjoen. Ja. Ja, ja.
0: Zeker.
1: Dus,
0: ja, nee, en het wie iets minder drak als voor oren hier in Wol. Nee, maar toch, ik wil... toch ook wel eens wat Nijmeesken. Toch ook wel meesken van Buurtnauw. En echt wel vaste gasten.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat iedereen wel weer een hele leuke jongenhand heeft.
1: Ja.
0: En we zijn krek leer, maar alles op de rommie. Dus de sporthal ligt inmiddels weer op de sporthal.
1: Ja.
0: Maar dat biedt daarom de dagen hebben, jongens. En ook zo, we joggen weer om op een werdende geslaagde editie.
1: Je hebt heel keurig opgebouwd. Ik zie op Facebook, ik denk nou keurig voor de meesten en voor de vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers doen daar mooi?
0: Ik denk dat we Oerdaai, toen was het jong beginnen we dat allemaal op te bouwen. En Free to Die bouwen we op. En dan hoe we sneuren, zoals net zo vol met het dan. En als het dan bouwen we er oud.
1: Ja.
0: Ik denk dat we op het feest zelf 40, ongeveer 40 vrijwilligers hebben. En dan moet opbouwen een beetje rond de 20.
1: Ah, oh, dat is wel hartstikke netjes. Ja.
0: Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus ben, zonder de inzet van de vrijwilligers kennen we natuurlijk net.
1: Nee.
0: Dus we zijn blij dat er Nijs, als organisatie, nog altijd een genoeg meest enthousiast binnen om ons daar in mij te helpen. Nou ja, dan kunnen we het feest organiseren.
1: Ja, en hoe weet dat met Ierke Strudel?
0: Ierke Strudel, ja, die wie we opperbest gehumeurd.
1: Ja.
0: En hij was blij om er in balk te wezen. En alle mensen kunnen blij dat hij natuurlijk er in balk deed.
1: Ja.
0: Nou ja, en vanaf het eerste moment heet er de sfeer er goed in. En hebben we er mooi jong van maken.
1: Ja, nou en Ierke Strudel, die heb je hem altijd in de holle, hè? Waar is Ierke Strudel of net?
0: Nou ja, Juster Jong, wie er bij is. Alleen dat ik zo, hij is inmiddels weer onderwijs uit Duitsland. Dus
1: ja.
0: Hij zal nou even in Duitsland wezen.
1: Dus dan gaan we nog één keer even de plaat even jaren voor iedereen die van een omkrieten van Gastland. Dan dat we even waar is Ierke Strudel? Dus hartstikke bedankt voor dit interview, Peter. En we houden contact en doen de meesten daar even de groeten van mij. Van RTV Spanburg. Dus lip maar even schreeuwen, de jongens. En famkes.
0: Ja, kom goed. Kom goed.
1: Oké, 1, 2, 3.
0: Yo,
1: hier komt ie. Ierke Strudel.
0: Hoi.

Ja, dat weer een helemaal plaatje van waar is Ike Strudel? Nou, die in de studio net. Dan gaan we even naar het programma van Joert, 11 oktober. Eigenlijk moest lang waren het zijn Tor en dat is Oulost. Dan gaan we naar FFS. Die moest Joert om 12 uur het zijn FC Krachenburg en het weer 4-2. Dus de punten lezen bij FC Krachenburg. Dan gaan we naar Engwedden. Die moest Joert om 12 uur zijn Terschelling en het weer 5-1. Dus de punten lezen bij Terschelling. Dan gaan we even naar Reet Zwart uit de Knippenwoord. Die moest zijn Veenhout zijn Volhoven. Het weer maar rust 0-1 en het is 1-1. Dan gaan we even naar Meldam. Die moest eigenlijk Joert het zijn lange zwaag en het weer Oulost. Dan gaan we naar Blauwhuis. Die moest eigenlijk Joert het zijn Wergie en het is ik Oulost. Dan gaan we even naar de Tienje. Die moest eigenlijk Joert het zijn Oldeborn en dat is ik Oulost. Dan geven we even naar Oldeholt paarden. Die moest eigenlijk juist voetballen, maar dat is Joert verplaatst. En ja, die moest zijn VV Heerenveen. En het weer 2-0. Dan geven we even naar het programma van gisteren van 10 oktober 2022 voorlezen. Nou, Bakhuis moest gisteren om 11 uur zijn oefen zwaluwen en het weer 1-0. Dus de punt die loopt bij Bakhuis. Dan geven we naar Nok, die moest gisteren om 11 uur zijn VV Nalon en het weer 2-2. Dus ja, een puntje weer bij Ormarm, bij Nok. Dus dan geven we even naar De Waren. Die moest juster om 11 uur zijn Willemsoord. En het weer 1-4. Dus de punten hier is nou bij Orgea. Dus netjes van De Waren. Dan geven we naar Balk. Die moest juster om 4 uur zijn Sportclub Mekkingea. En het weer 0-5. Dus de punten gaan naar Balk. Dan geven we naar IVC. Dat hij in Mijerk en mooi Tjalling Bergstra. Die moest juster om 5 uur zijn Renato. En het weer 1-3. Dus de punten hier is bij Drielst. Dan geven we naar VVI, die moest gisteren zijn FC Lemmer, Fusieclub Lemmer en het weer 1-1. Dan geven we naar DWP, die moest gisteren zijn VHK Sint-Jan Klooster en het weer 2-1. Dan geven we naar SV Jouwer, die moest zijn om 3 uur zijn FC Burgum en het weer 1-1. Dan geven we even naar Oren Hoske, die moest om jouw trein zijn Jester Littens. En het weer 4-4. Nou, keurig voor Oren Hoske. Dus dan geven we even naar Nijskoort, die moest om 12 uur zijn FC Lemmer 5. En het weer 0-2. Dus Fusieclub Lemmer 5, keurig. Dan geven we even naar Heerenveense Boys. Die hek heeft de uitslag. Oh nee, dat moet ik zo meteen even zijn. Heel goed. Dan geven we even naar Uderos. Die moest juster om 3 uur zijn Blokziel. En het weer 3-3. Dan geven we even naar Jubbegeer. Die moest juster zijn MSC. Ik denk Mark Nessen. Maar ja, van mij wel. Nee. Dat is geen Mark Nessen. Meppel. Dat weer 8-0. Dus de punten die is bij Meppel. Dus je begint even de kop ervoor. Dan geven we even naar Gordik. Die moest juist om 3 uur zijn C-Robben. En het weer 3-0. Dus de punten die is bij C-Robben. Dan geven we naar Sleert. Die moest juist om 3 uur zijn Makkum. En het weer 5-3. Dus de punten die is bij Makkum. Dan geven we even naar Delsterhuizen. Die moest uit naar SIM Lord om 3 uur. En het weer 2-1.

Ja, ik heb nog één wedstrijd vierten. Dat is WVV tegen Heerenveense Boys. Het weer 0-1.

dan gaan we even naar de korfbal van 10 oktober 2026. Dus dan gaan we even naar jouw retwaar. Die moest zijn Sim 1. Ja. En dat we 2-0. Of 12 10 bedoel ik, sorry. Ja, even opletten, Johannes. Nee, 12 10. Ja, dus de punten lezen bij Sim. Ja, en dan gaan we naar jouw 1. Die moest juist zijn regio 22 1. En het weer 12 zon. Dus de punten die je lezen bij regio 22 1. Dan gaan we naar DTG. Die moest juist zijn DTS Harkema op een fiets naar Harkema. Het weer Jochen Tretjen. Dus de punten die je gaan naar je Wikkelta. Nou, eigenlijk moest juist 8 oktober... Lemmetwaarts in Kinea Uderos Sois speel je. Nou, dat wordt 15 oktober om 8 uur. Dan gaan we even naar Lemmer 1. Die moest juist om 12 uur in Doinem en het weer 14-10. Jim Heijerk en mooi Peter Veldman van Hargtwa. Die moest in WKS Europa Eurosols 2. En het weer 22-13. Dus keurig voor Hargtwa. Dan gaan we even naar Harg 1. Die moest om 11 uur in De Poin. En het weer 18-11. Dus keurig voor Harg 1. Dus dan geven we even naar de volgende riegeltje. Dan geven we naar de korfbalclub van Heerenveen 2. Die moest juist om 12 uur zijn. NKC 51-2. En het weer zondje 15. Dus de punten hier is bij Heerenveen. Dan geven we naar Heerenveen 1. Die moest om 11 uur zijn. WKS Europa Eurosols 1 en het weer Tretjen Jochentje. Dus de punten die je lezen bij je WKS Europa Eurosols. Dat weer de korfbaluitslagen.

Nou, Johannes, ik op de klok. Het is weer bijna 4 uur. Dat betekent dat ik een mooi stopje, mooi Spomberg spot op deze 11 oktober 2026. Ik wil iedereen bedanken voor het harken naar je Radio Spomberg. Nou, 4 uur heb ik een heel mooi programma. Snijske muziek, mijn Romke Kroondik tot ons hoorn, hoor het. Van zondag 8 hebben wij Radio Spomberg non-stop muziek. En van 8 tot 10 hebben wij afslagmaandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. En dan gaat het weer op non-stop. En komende 10 uur tussen 8 en 10 dan hebben wij musical onthaal met Johannes de Vries. En je me dan verzoekjes, kan je me dan naar Johannes bellen en appen. En na je week dan ben ik er weer. Ik zeg iedereen nog volkens nooit mee. Je. En hoor het lekker rustig. Ik zeg bye bye, fijn wij. En want na je week bij Radio Spomberg Spot op Snoin. Ik zeg hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

leidt het mensdom door dit aardse leven heen. Hij regeert over de schepping.

0: En dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigde staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ekkeren ze op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

lijst ernaar uit de Friese Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nieuwe app van RTV Spannenburg. In de app vies de nieuwste uw video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Aflevering 262. Het is afslag maandag. Het is 11 en 12 oktober 2026. Leuk dat je luistert.
3: We gaan ontzettend veel tips voor de herfstvakantie delen.
2: Is dat zo?
3: Ja.
2: Ik ben dol op herfstvakantie.
3: Het wordt een bommetje volle show.
2: Heerlijk. Nou, dan gaan we meteen los. Chaka Khan is dit. I'm Every Woman.

0: ho. Hey ho. Ho. Oh no.
1: Je krijgt het niet cadeau. Nee.
0: Afslag maandag gelukkig wel. Dat scheelt alweer een hele
1: hoop. Dat is gratis,
0: ja.
1: Hè?
0: Ta-tam, ja, ba-da-ba-da-ba-da-ba.
1: Ja, niks is gratis.
0: Ik zou zeggen, daar betaal je gewoon belasting voor, hoor.
1: Zo is dat.
0: Ja. Jongen.
1: Heel klein beetje belasting.
0: Ja,
1: nou,
0: het is haast niks. Wij doen het hier ook op houtjes. Ja. Aflevering 262, afslag maandag 11 en 12 oktober van het jaar 2026. En dit zit erin.
1: Nou, wat ik zo net al zei, ontzettend veel uittips voor de herfstvakantie. Dus blijf zeker luisteren als je vrij hebt.
0: Ja, doe ik.
1: Verder hebben wij nieuws uit de regio. Arnoud van der Ridder, hij is geschiedenisonderzoeker. Publiekshistoricus heet dat met een mooi woord. En hij blijft allemaal nieuwe verhalen verzamelen over het Landgoedhuizen Reis. De afgelopen zomer verscheen daar een boek over. Over de mensen die daar tussen 1834 en 1937 op dat landgoed werkten. Nou, dat heeft heel wat reacties opgeleverd. En daarom blijven er nieuwe verhalen opduiken. Dus hij is weer benieuwd naar een soort vervolg hierop.
0: Oké. Okay.
1: En het weer voor de komende week, nou, dat ziet er eigenlijk prima uit. Want het is de komende week vaak droog. En met allemaal zonnige momenten ertussendoor. Het wordt ook warmer.
0: Oh.
1: Tussen de 16 en 19 graden.
0: Oké, okay, nou ja, goed, weet je, dat kan gebeuren.
1: Ja, nou, dat is ook wel weer even lekker na die koude dagen. Ik heb het winterdekbed alweer van zolder gehaald.
0: Ja, dat rook weer een heel sneek.
1: Oh, lekker stomen.
0: Heerlijk.
1: Warmte.
0: Derde plaat naar achter is. Ja, en als die 30 graden nee. Studio is, dan gaat me niet klaar, hè. De derde plaat naar achter is altijd vinyl.
1: Altijd? Altijd vinyl.
0: Nou,
1: ja, zeker. Ja.
0: Maar ik zit het hoesje nou even te zoeken. Waar heb ik nou weer gelaten, jongens?
1: Vers koud vinyl.
0: Oh, ja, ik heb
1: ik heb het hoesje gevonden.
0: Nou, het hoesje dat verrabbelt aan alle kanten.
1: Ja, maar ja, als de plaat maar goed is, hè. We hopen dat Electric Light Orchestra u zal bevallen.
0: Met? Ja, Sweet Talking Woman, dankjewel.
1: Dank je.

0: Ja, tot het gaatje zeggen we dan natuurlijk, hè.
1: Oh. Ja, ik ben er ook weer bij.
0: Ja, hallo Ronald.
1: De microfoon.
0: Ja, die ook. Chicago, make me smile.
1: Ja, we gaan naar de herfstvakantie. We hebben heel wat evenementen die je in de herfstvakantie kan doen. Dus laten we meteen losbranden. Ben je dol op puzzelen? Of puzzel?
0: Ja, het is een van die discussie lijkt ook weer op. Hè? Hou er mee op. Ah, ja. Het is gewoon puzzel.
1: Het is puzzelbeurs in Workum. Puzzel? Of puzzelbeurs, ik weet het eigenlijk niet.
0: Maakt niet uit.
1: Helemaal niks uit. Bezoekers worden gevraagd om een complete puzzel mee te nemen en kunnen deze vervolgens omruilen voor een andere puzzel. De puzzelbeurs wordt gehouden op donderdag 15 oktober vanaf 3:00 in de bibliotheek van Workum.
0: Dat is net als die kansloze discussie over friet en patat.
1: Ja.
0: Ook zo kansloos. Het IRFDF Woudagemaal in Lemmen die wordt tijdens de herfstvakantie 3 dagen onder stoom gebracht. 13, 14 en 15 oktober, daar kunnen bezoekers het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld in actie zien. Het is allemaal geopend van 11:30 tot 5:00.
1: In het Papagenohuis in Lemmen, daar is vanaf 13 oktober een expositie te zien van kunstenares Diana den Boom. Ze woont in Lemmer, staat bekend om haar sfeervolle portretten waarin emoties, herinneringen en persoonlijke verhalen centraal staan. Met warme kleuren, bloemen en abstracte elementen creëert ze kunstwerken waarin zachtheid en kracht elkaar ontmoeten. Na schilderijen zijn er ook bijzondere handgemaakte tassen van haar te zien. De tentoonstelling is vanaf 13 oktober te zien. Je hebt wel eventjes de tijd, eind november dan is de laatste ronde. Te zien dinsdag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 4:00 in Papagenohuis in Lemmer.
0: Lemmer krijgt dit jaar voor het eerst een echte herfstbraderie. In het centrum langs het dok staan een tal van marktkramen met artikelen voor huis en tuin, decoratie, mode en andere seizoensproducten. De herfstbraderie die wordt gehouden op zaterdag 17 oktober van 11:00 tot 5:00 in het centrum van Lemmer.
1: En we blijven nog even in Lemmer, want daar hebben ze het Lemster Filmweekend in het Papagenohuis verspreid over 4 dagen. Er staan een kinderfilm, 2 internationale producties en 2 bijzondere bioscoopfilms op het programma. Wil je weten welke dat zijn en reserveren, dan kun je naar papagenohuisfriesland.nl.
0: Bij Bifla in Delfsterhuizen wordt zaterdag 17 oktober een tweedehands markt voor kinderkleding en speelgoed georganiseerd. Bezoekers kunnen rondneuzen tussen kleding, speelgoed en allerlei andere leuke tweedehands vondsten. De markt die vindt plaats in het sfeervolle authentieke kerk aan de Marwee 86 in Delfsterhuizen op zaterdag 17 oktober van 10 tot 1.
1: En de afdeling vrouwen van nu die houdt op dinsdag 13 oktober een bijeenkomst in Langweer. Het gaat over veiligheid, want tijdens de avond zijn wijkagent Patrick Bottinga en Erik Wolbers de gast. Zij gaan van alles vertellen over de actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en beantwoorden ook jouw vragen. Waar moet je zijn? De Hoekstingen, dat is bij de kerk aan de Onzingerlenen. En dat begint om 8:15 aanstaande dinsdag in Langweer dus. Meer evenementen vind je op onze site rtvspannenburg.nl. En wil je een evenement insturen, dan is dat altijd mogelijk op het e-mailadres nieuws@rtvspannenburg.nl.
0: Mooi. Wat gaan we zo meteen doen?
1: Gaan we kijken wat het weer doet in de herfstvakantie.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd. Eerst hele mooie muziek. Zometeen de CCS Tap Turns on the Water.

0: Ja, probeer deze artiest maar eens uit te spreken. Collective Consciousness Society, Tap Turns on the Water. Nee, in één keer goed, wat leuk.
1: Jij bent niet naar het Oktoberfest in Balk geweest dit weekend.
0: Nee.
1: Anders was dit niet gelukt.
0: Nee, dat, nee. en daarvoor hadden we Impossible. En daar gaat het dus wel mis, hè. Impossible, Nothing But Thieves. Wie ik hoort je, is die überhaupt aanwezig?
1: Zeker. Vast te prikken, hè. Half
0: ja?
1: negen.
0: Ja, want ja. Dat gaat goed de laatste tijd, hè.
1: Het gaat eigenlijk altijd goed.
0: Ongekend.
2: Radio Spallenburg, weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
1: Ja, in onze regio begint de maandag fris. Dat houdt in dat in de ochtend de temperaturen tussen de 6 en 9 graden liggen. Plaatselijk kan ook nog wat mist voorkomen. En verder zijn er perioden met zon- en wolkenvelden. De wind die is zwak tot matig, komt uit het zuiden. En dat houdt in dat er wat warmere lucht aangevoerd wordt. Later in de ochtend is het al zo'n 12 tot 14 graden in onze regio. Dus dat is prima. Dan de maandagmiddag blijft het droog. Afwisseling van zon en wolken. Aangenaam herfstweer. Al blijft het in onze regio net iets koeler dan het zuiden van het land. Temperatuur rond de 14, misschien 15 graden. En tegen het einde van de middag dan neemt de bewolking geleidelijk toe. In de avond dan raakt het dus verder bewolkt. Mogelijk langs de kust een wat stevige zuidenwind. Later op de avond is een lichte bui niet uitgesloten. De temperatuur die daalt naar ongeveer 10 graden landinwaarts. Aan de kust ligt de temperatuur wat hoger. Nou, de nacht naar dinsdag verloopt bewolkt met af en toe een lichte bui. De bewolking, onder die bewolking koelt het weinig af. Minima tussen de 10 en 14 graden. De zuidelijke wind is matig. Aan de Waddenkust soms vrij krachtig. Nou, dinsdag overdag dan is het bewolkt. Trekken er geregeld enkele lichte buien of perioden met lichte regen over de regio. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidenwestenwind. En ja, ondanks dat wisselvallige weer is het wel opvallend zacht. Temperaturen rond de 18 graden. Woensdag belooft dan wel een fraaie herfstdag te worden. Blijft droog, veel ruimte voor de zon, weinig wind. En dan ook zo'n 17 tot 19 graden. Donderdag houdt het rustige en zachtere herfstweer aan. Afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog, temperatuur 18 graden. Vrijdag dan neemt de kans op regen toe. En dan lijkt het weer tijdelijk weer wat minder vriendelijk te worden. Het is alleen even de vraag hoeveel neerslag er gaat vallen. Dat is nu nog niet goed te voorspellen. Het komende weekend dan lijken de neerslagkansen weer kleiner te worden. En dan volgt waarschijnlijk een rustige herfstperiode. Met mogelijk wat mist in de nacht en de ochtenduren. En overdag gaat je op 14, 15. Nou, dan is het prima herfstvakantie weer. Alleen dus de dinsdag en de vrijdag een beetje tegenvallend.
0: Prima te doen dus.
1: Ja.
0: Eens kijken of de weerspreek van deze week ook prima te doen is.
1: Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen, maar ook jicht en andere plagen.
0: Bedankt. Zometeen in Afslag Maandag
1: hebben we het nieuws uit de regio met een bijzondere variant op apenkooi die kinderen meer moet laten bewegen.
0: Oh, dat klinkt goed.
1: Ja.
0: Dat klinkt goed. Dat was het.
1: Ik zou zeggen, blijf luisteren. Erik kondigt de muziek aan.
0: Hou hier, hou hard. The Google Dolls, Iris is dit.

0: Julian Clark. Elle voulait que l'appel Venise. Op mijn beste Frans klonk het een beetje. Ja, jij doet Duolingo in het Frans.
1: Ja, maar wat dat betekent, dat weet ik niet.
0: Maar klonk het een beetje zoals ik het zei?
1: Redelijk.
0: Oh.
1: Redelijk. Ja, joh, je gaat het nooit zo perfect krijgen. Dus ja, dan is dit mijn oordeel.
0: Oké. En in mijn oordeel het nieuws met Ronald van der Pol.
1: Ja, een vrouw die is zaterdagmiddag licht gewond geraakt bij een botsing met een fatbike op de Merk in Jouren. Dat ongeval dat gebeurde om 2 uur op een voetpad. De vrouw die kwam door de aanrijding te vallen en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Op de fatbike zaten 2 jonge vrouwen. Zij bleven ongedeerd. De politie die heeft de situatie daar vastgelegd en onderzoekt de toedracht van het incident.
0: Het klassieke spelletje Apenkooi dat krijgt een moderne update. Met Apenkooi XL on Tour reizen Sport Friesland en verzorgverzekeraar de Friesland de komende maanden langs Friese gemeenten. Kinderen krijgen daarbij een keycard waarmee ze digitale punten kunnen verzamelen tijdens het parcours. Door licht, geluid en spelelementen moeten bewegen aantrekkelijker worden gemaakt. Volgens de initiatiefnemers draait het vooral om plezier. Als kinderen bewegen leuk vinden, dan gaan ze het ook langer blijven doen. En na de aftrap in Heerenveen trekt de Tour verder door de provincie en kunnen zowel schoolklassen als gezinnen deelnemen.
1: Ja. En dan hebben we nog dubbel onderzoeksnieuws. We beginnen met een onderzoek van Arnold van der Ridder. Hij blijft nieuwe verhalen verzamelen over het verdwenen landgoed Huizenrijs. Afgelopen zomer verscheen zijn boek over de mensen die daar op dat landgoed werkten. Maar sindsdien blijven nieuwe vondsten opduiken. Zo kwamen er oude brieven, persoonlijke voorwerpen en zelfs een bijzondere jurk van een vreule boven water. De jurk die werd ooit geschonken aan een naaister die op het landgoed werkte. Arnoud van der Ridder zegt dat juist dit soort persoonlijke verhalen de geschiedenis tastbaar maken. Ook inwoners van de regio ontdekten steeds vaker dat hun eigen voorouders deel uitmaakten van die geschiedenis. Nieuwe informatie wordt daarom nu verzameld voor een aanvullend informatieboekje dat samen met het bestaande boek verkrijgbaar zal zijn.
0: En onderzoeker Nick van Uden uit Dordrecht is op zoek naar de nabestaanden van Harm de Vries uit Sint-Johannesga. De Vries werd geboren in Rotsterhoule en vocht tijdens de meidagen van 1940 op het eiland van Dordrecht. Hij raakte daarbij zwaar gewond tijdens de gevechten met Duitse troepen en overleed op 14 mei 1940 in een ziekenhuis in Dordrecht. Van Uden werkt aan een boek over de militairen die tijdens de strijd op het eiland van Dordrecht om het leven kwamen. Hij wil hun persoonlijke verhalen vastleggen en zoekt daarvoor contact met de familieleden van de Vries en andere Friese militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden.
1: Meer nieuws in de app van Spannenburg en rtvspannenburg.nl. Pompoenen, zelfgemaakte kaarsen en granola op boerderij Kleurrijk in Oude Midden. Daar stond afgelopen weekend alles in het teken van de pompoenmarkt. Bezoekers die konden daar producten kopen die door de cliënten van JP van de Band zelf zijn gekweekt en gemaakt. En dat was nogal een werkje. Bekijk de video in de app bij Spannenburg dus.
0: Zometeen.
1: Schrik ervan.
0: Ja, dat merk ik inderdaad.
1: Oh ja, in de Herden komt de Proef de Kunst weer dit weekend. Gaan we het zo even over hebben.
0: Leuk. En dit intro is alleen al magisch.

0: Duister toch lekker Slade en de Banging Man op Radio Spannenburg. We hebben nog een ingekomen berichtje, Ronald.
1: Ja, dat gaat over Proef de Kunst in Terhernen. Dat komt er weer aan. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober is dat in Terhernen. Kunst, muziek, theater en culinair genieten. Dat wordt allemaal gecombineerd. Er zijn zo'n 40 kunstenaars geselecteerd. Bezoekers kunnen genieten van schilderkunst, maar ook fotografie, sieraden, beeldende kunst en textielkunst. En er is allerlei culinaire verrassingen te proeven. Naast de kunstwerken is er ook een uitgebreid programma met muziek, theater, demonstraties en creatieve workshops. Proef de Kunst is zowel zaterdag als zondag van 11 tot 5. Alle kunst- en hapjeslocaties die zijn vrij toegankelijk. Een overzicht van alle deelnemende kunstenaars en de activiteiten vind je op de website proefdekunst.nl.
0: Oké, zometeen in de tweede uur van Afslag Maandag
1: gaan we de natuur induiken, want het wordt prima weer om te genieten in de herfstvakantie van onder andere de Gaasterlandse Natuurweek. Maar er is meer.
0: Lekker blijven luisteren dus. Na het nieuws van 9 uur zijn we er weer. Deze plaat werd niet gezongen door Elvin Bishop, wel wordt zijn naam genoemd als artiest zijn. Knap, hè? Hij heeft het voor elkaar.
1: Een ode.
0: Fool around and

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Ja. Welkom Afslag Maandag, aflevering 262, tweede uur van 11 en 12 oktober 2026. Zometeen de Natuurweek in Gaasland. Je kan het rijstig bos ontdekken. We hebben een groene marktfestival in Harig en een wilde buitendag in het Lieklammerbos. Nou, wat het allemaal is, dat moet je gewoon lekker blijven luisteren naar Afslag Maandag.
3: En al zouden we het doen voor de muziek, want
2: wat is de platengoud?
3: Ja, een goede playlist. Zometeen hebben we ABBA voor je, Mamma Mia. Naar Spagna.

0: Aanslag maandag 10 minuten over 9. Leuk dat je erbij bent. Op de zondagavond of de maandagochtend.
1: Nou, die knalt er even in.
0: Goedemorgen even.
1: Ja, we gaan naar wat evenementen in de natuur. De Gaasterlandse Natuurweek die brengt ook dit jaar weer tientallen activiteiten samen rond de natuur, landschap en duurzaamheid. Van excursies en workshop tot lezingen en kinderactiviteiten verspreid over de week kunnen bezoekers kennis maken met de natuur. Het thema van dit jaar is mossen. Die kleine groene plantjes spelen een belangrijke rol in de natuur. Doordat ze vocht vasthouden en zuurstof produceren, fijnstoffen opnemen en beschutting bieden tegen talloze diersoorten. Nou, ben je nou benieuwd naar dit programma? Dan kun je even een kijk nemen op hun website gaasterlandsenatuurweek.nl.
0: Ik zie dat heel veel al volgeboekt is.
1: Nou, dan moet je snel wezen.
0: Ja, het zijn echt de laatste evenementen van deze week. Ja, waar nog een paar plekjes vrij zijn.
1: Even zien.
0: We blijven in Gaasterland. Wie meer wil weten over de geschiedenis en de natuur van het Rijsterbos, die kan dinsdag mee met een wandeling van het Frieske Geer. Tijdens de excursie vertelt de gids over de geschiedenis en de bijzondere bomen, de oude lanen, hoogteverschillen en de bewoners die hier door de eeuwen heen leefden. 2 uren, zo lang ben je onderweg. Het is zowel leuk voor volwassenen als voor kinderen. Het is dinsdag tussen 2 en 4. Vooraf aanmelden is verplicht op het Frieske Geer. .nl/activiteiten.
1: Zondag 18 oktober vormt het terrein van Manege Gaasterland en Haren opnieuw het decor voor de Groene Markt. Langs de bosrand presenteren 120 standhouders hun duurzame biologische lokale en fairtrade producten. Bezoekers die kunnen inspiratie opdoen voor duurzaam wonen, reizen en tuinieren. Deelnemers aan workshops en demonstraties bekijken van verschillende ambachten. Wie even wil uitrusten kan terecht op het Voelplein met diverse foodtrucks, een terras en live muziek. De Groene Markt die vindt plaats op zondag 18 oktober. Van 11:30 tot 5:30 bij Manege Gaasland in Harig. Het kost je niks om aanwezig te mogen zijn.
0: En dan zit het ook nog midden in de duurzaamheidsweek van de gemeente. Kun je mooi besparen op de hogere gasrekening van komende winter.
1: Ja, ja.
0: Dan hebben we ook nog een wilde buitendag voor u in de aanbieding in het Liklamabos. Dat wordt georganiseerd door Natuurmonument aanstaande donderdag. De wilde buitendag voor kinderen. Tijdens deze actieve ochtend of middag kunnen kinderen deelnemen met allemaal klimactiviteiten. Ze kunnen bouwen, speuren en allerlei avonturen beleven in het Liklamabos. Kinderen verzamelen onderweg dan allemaal stempels samen met papi en mami. En ontvangen na afloop een echt oerboswachtersdiploma.
1: Ja, wie wil dat nou niet?
0: Ja, wat leuk. De activiteit die duurt zo'n 2 uurtjes is geschikt voor gezinnen. Deelname is gratis voor leden van Oeren. Niet-leden moeten €8 per kind betalen. En volwassen begeleiders die mogen er gratis mee. Je moet je wel aanmelden op de website natuurmonumenten.nl. Toen dacht ik eventjes kijken hoe makkelijk dat dan te vinden is op die site. Dat was niet heel makkelijk.
1: Oh.
0: Nee, je moest echt naar het regio menu en dan het Liklamabos. Maar toen kwam ik er stiekem achter dat het op de website van de Gaasterlandse Natuurweek was het veel makkelijker te vinden. Dus als je de Oerenwilde Buitendag wil boeken via Natuurmonumenten, kun je dat ook via de website van de Gaasterlandse Natuurweek doen. Dat ging wat makkelijker.
1: Nou.
0: Tip van Flip.
1: Wie is Flip?
0: Dat ben ik in dit geval.
1: Okay. Flip van der Pol, wat is er voor een plaat?
0: Flip Fruitketel Show van André van Duin.
1: Dat had je ook al voor, ja. In die poffertjeskramp. Pannenkoekhuis, dat was het. Leuk.
0: Nee, geen Flip Fruitketel Show gaan we draaien. Nee. Wel van eigen bodem, koos je werkeloosie.
1: Nou, ik ben niet werkeloos hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, maar jij hebt ook geen koos.
1: Nee, dat scheelt alleen.
0: Wat hebben we nou? Zometeen nog meer. Charlie Poef komt er ook aan.

0: Charlie Poof, how long? Puff, puff.
1: Puff, puff.
0: Wij gaan de herfstvakantie tegemoet. En dat kunnen we ook sportief doen. Dat is trouwens best wel belangrijk, dat het sportief...
1: Moet meer bewogen worden.
0: Meer bewogen worden, want het staat slecht gesteld met de gezondheid van onze toekomstige generatie. Nou, er gaat verandering in komen komende week. Let maar op.
1: Ja, nou, voetbalmagazine...
0: Gaat heel wat gebeuren.
1: Ja, zal ik maar beginnen dan?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Voetbalmagazine Panna, die organiseert op vrijdag 16 oktober een speciale sterrenteam voetbaldag bij FC Lemmer. Kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen deelnemen aan trainingen, partijspelen en verschillende voetbaluitdagingen. En ook mascotte Sticky is aanwezig. Aan het einde van de dag krijgen talentvolle deelnemers bovendien de kans om geselecteerd te worden voor de landelijke finale daarvan Panna Sterrenteam. Meer informatie en aanmelden kan op panna-sterrenteam.nl. De voetbaldag die vindt plaats bij FC Lemmer op vrijdag 16 oktober.
0: Even kijken wat dat voor... figuurtje is, die mascotte. Sikki? Oh, het is een geitje. het is een geit. Ik denk al, wat is een Sikki op zijn Engels? Maar het is een geit, nou snap ik hem.
1: Sick.
0: We gaan naar Heerenveen. Sportstad Heerenveen organiseert tijdens de herfstvakantie een uitgebreid programma voor jong en oud. Dinsdag dan staat er een gratis mega sportdag op het programma voor kinderen van 4 tot 12. Dan kunnen ze kennis maken met allemaal uiteenlopende sporten. Onder andere free running, judo, volleybal, dans en boogschieten. Padelliefhebbers die kunnen donderdag deelnemen aan speciale beginnersclinics. En op vrijdag dan is er vervolgens een vrij inloopmoment waarbij deelnemers onder begeleiding kunnen spelen. Nou, padel is natuurlijk helemaal hot and happening. Schijnt wel iets met je ogen te zijn.
1: Ja, ik heb het gelezen, ja.
0: Hoe zat dat ook alweer?
1: Ik weet niet, maar
0: als
1: ik
0: dat in je oog kwam, die bal of zo?
1: Die bal, ja. Ik heb het bij Lubach gezien, volgens mij.
0: Oh, ja.
1: Die had er iets over gedaan, dacht ik.
0: Even een verzekeringetje van tevoren afsluiten.
1: Of een brilletje opdoen.
0: Of een bril opdoen, ja.
1: Zo'n vuurwerkbril, dat moet toch gewoon helpen?
0: Ja, in theorie wel. Dan hebben we ook nog het zwembad van Sportstad. Die verandert op vrijdag in een feestlocatie. Ze hebben namelijk disco zwemmen en een heuse stormbaan. Kinderen tot en met 14 jaar met een zwemdiploma kunnen zich hiervoor aanmelden. En dat kan dan op de website van Sportstad.
1: Ja, en voor sportieve waterratten ook organiseert het FIEF op dinsdag 13 oktober het Aquarox in Swim Fun Lemmer. Tijdens deze activiteit organiseren deelnemers zwemmen met uitdagende kracht en conditieoefeningen. Onder begeleiding leggen zij een speciaal Aquarox parcours af. Dankzij verschillende niveaus is de activiteit geschikt voor zowel beginnende als ervaren sporters. Er zijn startmomenten in de middag van 2 tot 3 en in de avond van 7 tot 8. Ja, en na afloop mag iedereen nog een uurtje gaan vrij zwemmen. Deelname kost €7 per persoon. Zwemdiploma is natuurlijk verplicht. En aanmelden kan via het FIEF.frl.
0: Ja, of zijn Fries. En als je dan dacht van, ja, wat is dat ook alweer FIEF? Dat is het onderdeel van het gemeentelijke sportbedrijf die ervoor zorgt dat er allemaal dit soort sportieve activiteiten georganiseerd kunnen worden in de gemeente.
1: Yes.
0: En het laatste, dat is een rondje Afrodance. Dat kun je doen bij Toornhoes in Lemmer. En dat zit in de Hege Vonnen. Dansliefhebbers die kunnen de zaterdag 17 oktober deelnemen aan een workshop Afrodance. Danique Los, zij is de dansdocent van die dag. En die neemt je dan mee in die energieke wereld. Voor verschillende leeftijdsgroepen, afhankelijk van je leeftijd, is er dan een tijdstip waarop je dat kan doen. Aanmelden is verplicht. Dat kan op de website www.toornhoes.nl. Nou, de calorieën je vliegen je van het lijf af.
1: En dat is maar goed ook.
0: Dan gaan we zometeen naar het weerbericht om 9:30.
1: Ja, we gaan eens kijken wat het weerbericht doet. Zeker.
0: De weergoden gaan wij weer actualiseren.
1: Ja, moet ook gebeuren.
0: Dit is de muziek van Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel.

verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: Voor de Heatwave en Boogie Nights. Het is precies 9:30. In Balk is de luchtdruk 1013.
1: Radio Spannenburg. Weerbericht.
0: Dat krijg je van Erik de Boer.
2: Ja, in onze regio begint maandag fris. In de ochtend ligt de temperaturen tussen ongeveer 6 en 9 graden. En plaatselijk kan wat mist gaan voorkomen. Verder zijn de perioden met zon en wolkenvelden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind of zuidenwind loopt de temperatuur later op naar ongeveer 12 tot 14 graden. Maandagmiddag blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt aangenaam herfstweer. Al blijft onze regio iets koeler dan in het zuiden van het land. De temperatuur loopt uit rond 14 graden en tegen het einde van de middag neemt de bewolking weer geleidelijk wat toe. In de avond raakt de bewolking en vooral langs de kust trekt de zuidenwestenwind aan. En later op de avond is er een lichte bui niet uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden landinwaarts en blijft aan de kust wat hoger. De nacht na dinsdag verloopt bewolkt met af en toe een lichte bui. Door de bewolking koelt het weinig af. Minima liggen rond de 10 en 14 graden. En de zuidelijke wind is matig aan de Waddenkust soms vrij krachtig. Dan dinsdag dan overheerst de bewolking en trekken geregeld enkele lichte buien of perioden met lichte regen over onze regio. Daarbij staat een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. En ondanks het wisselvallige weer wordt het opvallend zacht met temperaturen tussen de 17 en de 19 graden. Dan woensdag, dat belooft een vrije herfstdag te worden. Het blijft droog, er is veel ruimte voor de zon en bij weinig wind stijgt het kwik naar 17 tot 19 graden. En dat is ook voor donderdag, dat houdt een rustige en zachte herfst weer aan. Zon en wolken, dat wisselt elkaar af. Het blijft verder droog. De temperatuur loopt uit tot ongeveer 18 graden. Vrijdag neemt de kans op regen toe. Het lijkt vrijwel minder vriendelijk te worden tijdelijk. Hoeveel neerslag er valt, dat is verder nog onzeker. Maar vanaf het volgende weekend lijken de neerslagkansen weer wat kleiner te worden en volgt een rustige herfstperiode met mogelijk mist in de nachten en de ochtenduren. Temperaturen rond de 14 graden lijken daarbij het meest waarschijnlijk. Ja, zometeen hier bij Afslag Maandag gaan we eventjes nog Oktoberfestje vieren. Het Jit Easer en DJ Heavy P, die komen naar Bantega. Lezing over vet en vitaal leven. Herfstver in Heeg, brouwers in het bos in Jaren in Reis. En een witte stok in Jouren. Nou, wat een feest.
0: Een witte stok in Jouren?
2: Ja hoor.
0: Wat een tease.
2: Hou hem hier.
0: Het is toch geen stok om mee te slaan, hè?
2: Nee, zeker niet. Ah, ja.

0: weerkoortje staat er right next door. Want die hebben we al afgeserveerd een uur geleden.
1: Ja, die is al weg. Ja. Dat valt me trouwens wel vaker op. Om 9 uur zijn die al weg. Hè? En dan denk ik van ja,
0: blijf nog
1: we
0: even
1: hebben nog een, we hebben nog een weerbericht. Ja. Maar dan zijn ze al weg. Ja. Maakt niet uit.
0: Ja, of je moet dan waarschijnlijk meer betalen. Maar dat
1: nee, maar ze
0: ik.
1: Doen dat gratis. Hè? Een bak koffie erin en je hoort ze verder niet.
0: Dat vind ik dan wel weer bijzonder.
1: Nou, of betaal jij ze wel?
0: Ja, er wordt een maandelijks bedragje overgeboekt.
1: Fuck.
0: Ja. Oké. Nou, moeten we het binnenkort maar zo over hebben. We gaan nu naar de tips door jou ingestuurd. Dankjewel daarvoor. nieuws@rtvspannenburg.nl.
1: Ja, ik hoor wel vaker mensen gaan. Ja. En jouw wordt zaterdag 17 oktober flink uitgepakt tijdens het Oktoberfest op de Merk. De feestavond die begint al om 16:30 met een Duitse maaltijd om een goede bodem te leggen. En de aftrap die wordt verzorgd door het Oktoberfeestband Die Wallenkraaiers uit Naarden. En op het programma staan verder optredens van de Foute Skipakken Party Team. Goeie naam. De Bandits, DJ Alderfok en Javis. Kaarten via oktoberfest-jouren.nl.
0: Ook een feestje in Bantega, in dorpshuis De Pomp. Daar staat zaterdag 17 oktober een muziekavond op het programma met de Friese band Jittiezer. Ze komen uit Sint-Niek. Dat is lekker dichtbij. Die kunnen rollend naar huis. En DJ Heavy P, die is ook aanwezig. Die kan ook weer rollend naar huis, want die moet naar Heerenveen. Hij zorgt voor de muzikale invulling voor en na het optreden van Jittiezer. Nou, dat alles in de mix vanaf 21:30 zaterdagavond in De Pomp. €15 entree.
1: Wie meer wil weten over gezond ouder worden en fit blijven, die kan woensdag 14 oktober terecht in Zalencentrum Sint-Niek. Daar verzorgen oud-bondscoach Fopper Hane Challeng van den Berg een informatieve en interactieve lezing over fit en vitaal leven. En tijdens de bijeenkomst komen onderwerpen aan bod die bijdragen aan een gezonde levensstijl en een actieve manier van leven. Begint om 8 uur 's avonds, aanmelden, hoeft niet, kan gewoon binnenlopen.
0: Dan gaan we naar Heeg, daar staat het Heeghoes. 18 oktober is daar een herfstfeer en die begint om 1 uur.
1: Oh, dat is kort.
0: Ja, heel kort.
1: Daar gaan we naar Rijst. Daar is een voor bierliefhebbers. Die kunnen daar dan 17 oktober terecht bij Brasserie Rijsterbos in Rijst. Voor het evenement Brouwers in het Bos. En tijdens deze middag en avond presenteren meerdere brouwerijen hun speciaal bieren. Bezoekers kunnen verschillende delirium bieren proeven en kennis maken met het aanbod van 5 andere brouwers. En naast de bieren is er ook speciaal volop aandacht voor het eten natuurlijk. Waaronder gerookte paling en varken aan het spit. Brouwers in het Bos vindt plaats van 2 tot 8. En dat is bij Brasserie Rijsterbos.
0: Donderdag, dan is het de internationale dag van de Witte Stok. Erik had het er net al even over.
1: De Witte Stok.
0: De Witte Stok. In Jouweren vragen vrijwilligers van de Oogvereniging Friesloon en de werkgroep De Friese Kamaren inclusief toegankelijk aandacht voor de veiligheid van blinden en slechtzienden. Want daar is de Witte Stok al, de konijn kwam uit de hoge hoed. Het gaat over slechtziendheid.
1: Die is ook wit, hè, de konijn.
0: Dat bedoel ik. Tijdens de actie gaan vrijwilligers in gesprek met automobilisten, fietsers en voetgangers over veilig oversteken en de betekenis van de Witte Stok in het verkeer. Want zoals u geleerd heeft, dan moet je iedereen voor laten gaan, hè?
1: Ja.
0: Ja. Als ze willen oversteken.
1: Ja.
0: Dit alles dat vindt donderdag plaats tussen 10 en 1 op de Merk, de Roggemolen en de Sinneborn in Jouweren.
1: Ter gelegenheid van het 475-jarig bestaan van Heerenveen wordt er zaterdag 17 oktober de historische bustour langs de Heeren en Veen georganiseerd. Met een oldtimerbus rijden deelnemers langs locaties en herinneren aan de rijke geschiedenis van de turfwinning in de regio. Onderweg wordt verteld over de ontwikkeling van Heerenveen, de veengravers en de verschillen tussen arm en rijk in vroegere tijden. De tocht die vertrekt om 1 uur vanaf het Nationaal Openbaar Vervoermuseum aan de Jetsen-Velstraweg 46A in Oosterhout. Terugkomst is ongeveer rond 19:30. Deelname kost €29,95. Dat is inclusief vervoer, koffie, thee en wat lekkers. En entree tot het Museum van Heerenveen. Nou, kaarten zijn verkrijgbaar tot 16 oktober via de website waterlandvanfriesland.nl.
0: Heb je nog een paar dagen? En wie altijd al eens kennis wilde maken met volksdansen, die kan deze maandag zijn of haar kans pakken. Want er komt een open oefenavond van dansgroep Alt Hielpen in Balkenende.

0: Paradise van The Weeknd. We moeten nog een plaat. We zaten hier te ouwe hoeren ondertussen in de studio.
1: Ja.
0: Dat heb je natuurlijk als je platen gaat draaien. Dan moet je daarna nog eventjes een plaat draaien. Wat zullen we eens eventjes doen? Want meestal
1: moet ik
0: dan
1: anders even wat gaan zingen?
0: We moeten even rekenen uiteindelijk of het zometeen goed uitkomt qua tijd. Dus ik moet even...
1: Mensen denken dat het zo simpel is om een plaatje te draaien. Maar het is wel echt een hele
0: trilogie. Radio is echt de hele tijd dat je maar moet rekenen of het allemaal goed gaat komen. Dus,
1: gaat het goed komen?
0: Ik denk het wel. En als het niet uitkomt, dan lullen we de rest weer vol. Hè?
1: Zo is dat.
0: Log is in de China, my music.

0: Ik heb nog een last minute berichtje binnengekregen, Erik.
1: Is het zo?
0: Ja, want er komt weer nieuws over die tweedehands zwaarden die bij Museum Sloten nu tentoongesteld zijn.
1: Ja.
0: Worden allemaal antwoorden gegeven aankomende donderdagmiddag, 15 oktober. Dan kun je heen om 3:30. Vragen zoals wat we eigenlijk tot nu toe weten over die 12 bijzondere tweedehands zwaarden die daar te zien zijn. Of die bijvoorbeeld wel echt gebruikt zijn. Of dat ze alleen een ceremoniële functie hadden. Er komt een lezing in Museum Sloten, donderdagmiddag dus 3:30. En dan vertellen Jeroen Punt en Casper van Dijk van het Nationaal Militair Museum over hun grootschalige onderzoek naar die tweedehands zwaarden. Je kan je aanmelden door een mailtje naar het museum te sturen. En het mailadres, dat is info@museumsloten.nl, dat je daar donderdag om 3:30 bij wil zijn.
1: Oké, nou hartstikke leuk.
0: Last minute nog eventjes.
1: Jazeker, dat hoort erbij.
0: Oh, dit is trouwens niet het deuntje die we moeten hebben.
1: We gaan naar de uitsmijter van deze week. Oh.
0: Dat lieve mensen.
1: Heb je nou zelf tip voor je programma? Kun je ze mailen nieuws@rtvspannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dan is dat een enorme
0: schande.
1: .nl. Oh, die was voor jou, maar ja, heb ik wel even gemaakt. Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je dat 4 weken inderdaad terugluisteren. En anders iedere maand tussen 8 en 10 ochtends. En dan zijn we er weer.
0: Ja.
1: Ja, hij mag nou wel. Zo
0: ik wou zo graag eerder. Ja, ik heb er zo zin in.
1: Ja, ik snap hem. Maar je moet toch soms even geduld hebben in het leventje. De uitsmijter.
0: Ja, we zijn er trouwens heel snel tegenaan gelopen.
1: Ja, ik zat een beetje in die bak te rommelen.
0: Ja. Paco Paco hebben
1: Paco,
0: wij.
1: Paco.
0: Waarom heet ze Paco Paco?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Hebben we dat we hebben ook slecht voorbereid.
1: Maar ik ga het even, hebben we nog eventjes?
0: Ja hoor, chaotisch einde. Maak het maar chaotisch.
1: Ja, vertel iets korts over Paco Paco Taka Taka Ta. Of ga ik het nog niet mogen zeggen?
0: Nou ja, vroeger had je Wikipedia Radio. Dit is tegenwoordig heb je ChatGPT Radio.
1: Taka Taka Ta van Paco Paco is een vrolijke zomerrit uit 1972.
0: Klopt,
1: Paco Paco, geboren als Francisco Ropero Gomez, kwam oorspronkelijk uit Spanje, verhuisde later naar België. Oh. En met zijn aanstekelijke Spaanse ritme scoorde hij ook in Nederland een hit en bereikte de top 10. Het lied werd geschreven door de Vlaamse bandleider Alver Lane en kreeg later ook opgenomen door de Franse zanger Joe Dassin. Of Joe Dassin,
0: ik ga hem gewoon
1: echte
0: weer
1: zomerse meezinger die naar ruim 5 jaar nog altijd... Ja, precies.
0: Wij zijn er volgende week weer.
1: Tot volgende week.
0: Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt-het-vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur. Radio Spannenburg.

0: Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's waarom lustrie. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Radio Spannenburg.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Olvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

Radio Spannenburg is actiefien op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon. En dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Egres Oor op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ien Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio, mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

Gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contact.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.